0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat railschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Railschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. In totaal werden 8 mensen opgepakt. De politie heeft gisteren extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
3: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
2: En de Rode Duivels zijn afgelopen nacht geland in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Daar is ook een basiskamp. Ze vlogen er zo'n 10 uur over en gingen meteen na de vlucht trainen. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Maar nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
2: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. Meer dan een derde van de bedrijven in ons land gebruikt artificiële intelligentie, vooral als hulp om teksten te schrijven of bij de boekhouding bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de FOD Economie. Ons land staat daarmee in de top 5 van Europese landen en ook privé gebruikt 1 op de 3 Belgen al AI. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat relschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers staken steps in brand en bekogelden politieagenten. Gisteren werden 8 mensen opgepakt. In het zuiden van Libanon zijn nu al 14 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Zeker 18 mensen raakten ook gewond. Het is niet duidelijk wat dat nu betekent voor de oorlog in het Midden-Oosten. Iran zei gisteren nog dat het Israël niet meer zal aanvallen, maar alleen als Israël op zijn beurt stopt met aanvallen in Libanon. Maar dat lijkt Israëlisch premier Netanyahu dus niet van plan. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
4: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
2: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maximaal rond 17 graden. Morgen en vrijdag opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fiets doorgemokt heeft.
5: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
6: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
5: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
6: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
5: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Wel, heb je goesting in wat goede muziek van vroeger? Kom dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
8: Zeg Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, man, het decolleté is te leeg.
2: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
1: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In de buurt van het Centraal Station in Antwerpen is een verdacht pakket gevonden. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
8: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
7: Andere sporen kunnen wel nog gebruikt worden, maar het zal tijdens de ochtendspits wellicht voor heel wat hinder zorgen. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rans. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. Nu blijkt ook dat een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
9: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
7: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Mark van Rans reageert dat hij niets weet over een tweede klacht, maar niets te verbergen heeft. In het zuiden van Libanon zijn 14 mensen overleden en 18 mensen gewond geraakt bij Israëlische aanvallen. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. De gevechten tussen Israël en Iran zijn intussen wel gepauzeerd, dat zegt premier Netanyahu. Het is alleen de vraag voor hoe lang, professor internationale politiek David Kriekemans.
10: Netanyahu, met de verkiezingen in het achterhoofd, is eigenlijk vast van plan om die actie verder te zetten. Dus de situatie zit eigenlijk muurvast. We zien eigenlijk dat de staakt het vurens, zowel met Iran zelf als dan Israël en Libanon, dat vodjes papier zijn.
7: De Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisterenmiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
11: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daar net al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
7: Komende maandag spelen ze hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. De dag begint droog met veel zon, later wisselend bewolkt met buien. We krijgen maxima rond 17 graden. Ook de komende dagen opnieuw wisselvallig bij 17 graden. Het weekend wordt droger en warmer met maxima rond 25 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
15: zeg.
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485-54-87-85.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci, Immobiep.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
20: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
21: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen.
17: Radio Minerva.
20: Goedemorgen Antwerpen.
22: Willems on the radio.
23: Minerva.
24: Alle senioren willen hem horen.
25: Willems on the radio.
26: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
27: Lente, zomer, herfst of winter. Met Willem en Radio Minerva schijnt voor u altijd de zon.

0: Wij zijn op de goede weg, zo te horen. En wij niet alleen, ook de Rode Duivels richting de Verenigde Staten en Mexico voor het voetbal. Wees welkom. Goedemorgen Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Ja, alleen de zomer die zoekt zich nog een klein beetje een weg. Het is niet wat je zegt hoogzomer, maar daar hebben we al een voorproef van gehad. Dus daar kunnen we het nu rustig aan mee doen. Laat het maar eens even wat voorzomeren. Wij vertrokken voor 2 uur lang muziek, informatie, amusement, leden. Straks ook in dit eerste deel een ode aan die grote Vlaamse madame waarvan morgen afscheid wordt genomen. Gisteravond konden vrienden, familie en fans afscheid nemen van Margriet. Morgen doet de rest van het land dat. Wij hebben vanmorgen een speciaal moment voor Margrietje ingelast. Hoor je in dit eerste deel zo iets voor 8:30. En in deel 2 heb ik dan weer een aangename praatgast zitten. Uit een van de populairste soapseries van de Vlaamse televisie haal ik de meneer die af en toe de eindjes en de touwtjes wel eens loslaat, maar uiteindelijk altijd op zijn poten terechtkomt. Wie het is, vertel ik u straks vlak voor 9 uur. Welkom, goedemorgen Antwerpen. Het is een product van Radio Minerva.
5: 'S Morgens op de koffie bij Willem op Radio Minerva.
4: Minerva.
5: Lekker smakelijk ontwaken.

schone wereld dat we inleven, dat mag je wel zeggen. En als zij een gouden paraplu zou gehad hebben, ja, dan is die vandaag de dag geld waard. Want de prijs van het goud, u kent dat wel. Goedemorgen Antwerpen, zonnig van op het Sint-Anna-strand, dat kunnen wij wel zeggen. Wij, ikzelf dus, en onze telefoniste Rietje aan de andere kant. U weet ondertussen op welk nummer u haar kan bereiken. Zij het dan om iets te vertellen, om iets mee te delen en om ook lid te worden, uiteraard, lid of erelid. Ik heb er straks twee al in dit programma, nieuwe ereleden. En als ik op de lange lijst van leden en ereleden kijk die vandaag jarig zijn, want dat krijg je op onze website te zien, dan zie ik daartussen staan de heer Herbert Vlak. Goedemorgen Herbert, en een gelukkige verjaardag voor jou. Uiteraard, ja, het is dan deze, je stoute jongen die dat verhaaltje over de boerla en de brand op diepte van lang geleden. Maar goed, zand erover zouden wij zeggen. Herbert, proficiat met je verjaardag en straks om 10 uur is er nog meer feest hier op de plaats, want ook onze goede vriend Jan van Dam is jarig.

gemaakt in de naoorlogse dagen. Eind jaren 40, begin jaren 50. Mabel Scott was dat. De Baseball Boogie. En Chris Andrews, de Pretty Belinda. Ja, het gaat. Ik hoop niet dat u vanmorgen ergens in de buurt van de Pelikaanstraat en het station moest zijn. Want was daar weer. Had er iemand zijn schoofzak achtergelaten. En dan zijn ze in alle staten natuurlijk. Hè. Ja, goed. Wij op naar ons eerste erelid van vanmorgen. En zo dadelijk na dat erelid ook een prachtige ode aan een schitterende madame. Het minste wat ik kan zeggen van die mevrouw uit Oud-Turnhout.

0: liefde, waar woont ze nog en wat betekent het voor u? Dat is de vraag normaal. Hè? Ja, van de Antwerpse politie zal het niet moeten komen, vrees ik. Want de meest flitsende flitspaal, die staat toch wel in Antwerpen, zeker. Op de ring, namelijk. Die heeft vorig jaar zo'n 8 miljoen euro aan boetes opgeleverd. Ik hoop niet dat u erbij was, in elk geval.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En dat is iemand. En dat is iemand uit Schoten. Tony Koppens. En Tony wil of is erelid geworden van de Radio Proficiat. Tony, je weet het, dan ben je geprivilegeerd of zoiets. Ja. En dat heeft hij ook verteld aan onze telefonisten natuurlijk. U kan haar ook nog altijd bereiken. Kan vanmorgen hier op het zonnige Sint-Anneke strand op 03-219-1727. Hallo, goedemorgen. En altijd beleefd blijven natuurlijk. Deze is voor Tony.

0: Liefde, we hebben het al eens gezegd. Het is heel fijn om het te krijgen, maar ook om het te geven natuurlijk. En een vrouw die er alles aan gegeven heeft om liefde onder haar fans, onder haar familie en vrienden te kunnen geven, dat was toch wel Margriet Hermans. Wat een schok vorige week toen haar overlijden bekend werd gemaakt. Ach, wij radiomakers kunnen er ook niet onderuit, beste vrienden. Want een paar jaar geleden was ze hier nog met haar dochter Celine te gast bij Radio Minerva en ze kwam hier graag. Wij hebben een passend afscheid voor Margrietje gemaakt.
1: Radio Minerva.
0: Margriet, de naam van een bloem. Maar alleen was ook jouw voornaam voldoende om te weten dat we het over de vrouw met de meest aanstekelijke lach in Vlaanderen hadden. Ik hoop maar dat ze die niet gaan commercialiseren of een AI-versie van maken. Zangeres, zakenvrouw, politica, mama, maar vooral een spontane Kempische taterwater. Je was het allemaal. Ik herinner me nog alsof het gisteren was dat ik jou eens mocht interviewen. En toen ik zei, mevrouw Margriet, we gaan er een geweldig gesprek van maken, antwoordde jij, we zullen ons gewicht eens in de schaal gaan smaten, ze. Gevolgd door een bulderlach. Je veroverde meteen mijn hart en het werd een heel aangenaam gesprek. Merci, Margrietje. Het leven en de dood, je ging er nogal vlot mee om. Alleen heeft die laatste je wel te grazen genomen. En zelfs dat heb je zelf willen regelen. Of zoals wij Kempenaars het zouden zeggen, je meugt alles en je meugt just niks. Slaap zacht, Margrietje. Bom van een vrouw. Reus.

0: tegenwoordig zie je al die televisiehanks in videoclips opduiken. Neem nu Ruben van Gucht in deze video van Marlies, Ik zie de zomer. Enfin, de zomer zien wij ook wel, maar ga ik niet zo zitten wachten op Ruben van Gucht, dat weet ik niet. Op wie we wel zaten te wachten, je weet nooit wat er hier 's morgens uit de kast valt. Goedemorgen, onze vriend Mark staat hier. Meneer Maxi, u heeft zich van dinsdag vergist hoor.
1: Goedemorgen.
0: Vind sympathiek dat je binnenkort mij in de vakantie komt vervangen op dinsdag. Maar...
1: Ik ben net aan het kijken, ja. Ja, dat moet nog eens overgewikkeld worden.
0: Juli en een paar dinsdag augustus, we zien het wel. We gaan op vakantie en Mark is bereid om dat over te nemen. Kijk, collegialiteit. Je vindt het niet overal, maar hier bij Minerva vind je dat wel.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: De Van Hunxel doet tot bekering. Maar er is meer dan al een bekering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of wel avant, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Kijk, juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
0: Goedemorgen Antwerpen en die van de parking mogen ook

0: lijkt wel een programma dat we ook op 14 februari hadden kunnen maken. Het bold over van al die liefde op de radio. Love, keep lifting me higher and higher. Bandje dat een tijd geleden onze snoepplaat was. De Traveling Brothers Big Band vandaar. Kijk op de klok, we gaan richting 9 uur. Ik ga op zoek naar mijn praatgast en ik had je verteld, of tenminste beloofd, wie dat ging zijn, dat we dat gingen verklappen. Het is een acteur uit de reeks Thuis. Ik heb het zo dadelijk over Thuis en de reeks en de ontknoping. Laat ons hopen het seizoenseinde met Raf Jansen, de man die dus de rol van Dieter van Aert speelt. Je hoort het allemaal zo dadelijk na 9 uur. Tot zo.
1: S-I-S, S-I-B, B-I.
2: By the

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door, hoef ik.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Anne Berger.
7: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
6: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Ontmijningsdienst Dovo onderzoekt een verdacht pakket vlak aan het Centraal Station in Antwerpen. Dat is daar rond 7 uur gevonden. Het heeft gevolgen voor het trein- en autoverkeer daar, zegt de politie.
8: Het gaat om een rugzak die in verdachte omstandigheden is achtergelaten. En we willen geen enkel risico lopen, dus wij hebben de Pelikaanstraat afgesloten. Dat is de straat naast het Centraal Station. En zolang we niet met 100% zekerheid kunnen zeggen dat het geen risico inhoudt, zijn de sporen 1, 2 en 3 van het Centraal Station buiten gebruik.
6: De treinen worden omgeleid of rijden met vertraging. Ook verschillende ingangen van het station zijn dicht. De KU Leuven kreeg niet één, maar twee klachten binnen over viroloog Mark van Rand. Dat heeft HLN ontdekt. Eerder raakte al bekend dat een medeprofessor melding maakte van een toxische sfeer. En nu blijkt dat ook een labo-medewerker klacht indiende. Onderzoeksjournalist Jeroen Possaert.
9: Het gaat over toxisch gedrag ook, machtsmisbruik. Maar er zitten ook een aantal concrete zaken in, zoals bijvoorbeeld de subsidiefraude. En dat gaat eigenlijk over fondsen die de voorbije 10, 15 jaar vanuit de federale overheid naar het labo van Mark van Rans zijn gegaan. En die bedoeld zijn voor aidsonderzoek, maar die zouden gebruikt zijn voor ander onderzoek.
6: De KU Leuven heeft de klacht nooit onderzocht, maar gaat dat nu wel doen. Amerikaans president Trump is uitgejouwd in de VS tijdens de NBA basketbalfinale in New York. Net voor het volkslied verscheen Trump op de schermen in het stadion waarop luid boegeroep te horen was. Trumps aanwezigheid bracht ook strenge veiligheidscontroles met zich mee, waardoor fans lang moesten wachten. Trump zelf bleef lachen en zwaaien. En de Rode Duivels zijn aangekomen in Seattle in de VS voor het WK voetbal. Ze vertrokken gistermiddag van op Zaventem. Sportjournalist Jarno Berto zat met de Duivels op het vliegtuig.
10: Van zo'n gouden spelers neerzaten in het vliegtuig was het kaarten. Dus ik veronderstel dat dat wel een belangrijke bezigheid wordt in vrije momenten in de komende 2 weken. Ze hebben daarnet al een soort van activatieoefening gehad. Wat bewegen was nodig na die lange vlucht. En morgen is er dan een eerste veldtraining. Ik zeg morgen, maar voor jullie is dat straks om 7 uur Belgische tijd.
6: Komende maandag spelen ze dan hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maximaal tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De couvrettes. Moet dat niet tomat crevette zijn?
11: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de couvrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
12: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
11: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Dag Robert, storen we niet?
16: Nee, kom binnen.
15: Onze kleine is er ook bij.
16: Hallo.
15: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
16: Allee maar, dat past toch nog?
15: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
16: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
17: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
19: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
20: Aha, Minerva.
21: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
22: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Wauw.

0: zei het daarnet voor 9 uur al. Dit lijkt wel een soort liefdesprogramma vandaag. Wat voor liefdesplaten zitten daar nu allemaal in? Ben E. King, Amor, Tot de Derde Macht. Ja, je moet je klassiekers een beetje kennen. Opdat de soapseries in Vlaanderen nog steeds erg goed bekeken worden, is daar momenteel het hoogseizoen aan de orde van de dag. Het seizoenseinde nadert dan ook met reuzebottinnen aan. De populairste onder de series en de soapseries blijft toch nog altijd Thuis op de openbare omroep. En daaruit komt ook onze gast van vanmorgen. U kent hem als Dieter van Aert, ooit geprofileerd als de kozijn van de bekende wielerheld uit Herentals. Maar in de wereld van fictie kan natuurlijk alles. Onze gast vanmorgen is iemand die ik al heel lang ken. Als een imabel mens, een toffe cadet en een steengoed acteur. Want naast zijn acteerwerk is hij ooit in het dagelijkse leven schooldirecteur geweest. Maar dat heeft hij voorlopig dus even on hold moeten zetten. Ik zeg, goedemorgen Raf Jansen.
1: Goedemorgen vriend.
0: Dag amigo. Tijdje geleden dat we elkaar nog eens zagen, dat wel hè.
1: Ça va nog eigenlijk, een halfjaartje denk ik.
0: Ja, met een laatste voorstelling in Herentals, ergens, ja. Goed. Raf, als ik onze eigen website, je moet maar eens naar Minerva, het is eraf gehaald. Ja, het gaat snel, hè. Als ik onze website mocht geloven, dan moeten wij het vanmorgen hebben over serieverkrachters, overspel, oplichterij, manipulatie en andere leuke dingen stond er. Maar dat doen we straks. Zeg, om te beginnen, hoe is het met de papa van de twee bengels?
1: Ja, heel goed. Heel goed. Op zich vrij normaal alles. De twee bengels, dat groeit. Ja. School. Ik heb juist naar school gedaan. En nu heb ik een redelijk rustige dag.
0: Ja. Geen draaidag vandaag, gelukkig.
1: Nee, vandaag niet. Morgen wel. En donderdag ook, maar vandaag niet.
0: Allee, vooruit. Zoals we al aanhaalden, je had ooit een job als leraar en schooldirecteur. Je hebt dat opgegeven voor een bestaan als acteur. Is dat vandaag anno 2026 nog leefbaar, Raf?
1: Dat is leefbaar, omdat ik wist dat ik vooruitzicht had bij de productie thuis. Hè.
0: Ja.
1: Ik was... Ik heb natuurlijk onderhandeld en gezegd, kijk, ik wil dat opzeggen, maar dan moet ik wel iets in de plaats krijgen, een zekerheid, hè, en die hebben ze mij geboden.
0: Ja,
1: was een veilige keuze voor mij, maar dat kan enkel door zo'n productie als thuis, hè, want als acteur...
0: Als freelance acteur is dat, een riskante business, hè?
1: Ik ben al 10 jaar aan de slag, daar, denk ik, of 12 jaar. En ik heb 12 jaar bijna een gegarandeerd inkomen gehad. Dat is een luxe dat weinig acteurs hebben. Hè.
0: Ja, ik zag het. Je doet niet alleen televisie, maar je doet ook nog theater af en toe. Hoe dikwijls of hoe moeilijk is dat te combineren?
1: Ik doe dit voornamelijk regie in theater.
0: Ja.
1: Maar wat je dan hebt is dat het altijd vrij rustig is. Mm-hmm. En wanneer dat uw regie in een stroomversnelling geraakt richting première, wordt het op het werk ook altijd druk.
0: Ja, dat gaat
1: aan de hand.
0: Dus
1: ik heb nu juist nog een regie gedaan en dan zie je dat het weer drukker wordt en die regie is nu afgelopen en nu is het weer rustig.
0: Je toneelkindje is nog altijd het gezelschap waar het ooit voor jou begon, de Bert Leijzenkring in Balen. Je hebt daar ook nog wat tijd voor over, neem ik aan?
1: Ja. Daar doe ik nu regie en doe ik een beetje de artistieke leiding, dus een beetje de lijnen uitzetten.
0: Maar
1: voor mij is de begeleiding blijft vooral een soort van hobby.
0: Ja.
1: Dat ik woon hier om de hoek, dus dat is voor mij af en toe eens naartoe gaan en iets doen. Dat is niet beroepsmatig dat ik dat bekijk. Nee.
0: Dus het is een beetje van vader op zoon overgegaan, want je vader was ook de grote motor van het gezelschap ooit, hè?
1: Ja, dat klopt. En je nam mij mee naar de repetities en zo. Mm-hmm. Ik weet ook dat ik toen voetbalde. Voetbal is nog een passie van mij.
0: Ja.
1: Maar dan op een gegeven moment wilde ik liever naar de generale repetitie van mijn vader dan naar de voetbal. En toen dacht ik, ja, dat is slecht genoeg. En dan heb ik gekozen voor theater.
0: Ja. Voetbal is jouw passie, zeg je. SK Lommel, als ik me niet vergis, hè?
1: Zeker. Escalon en de Rode Duivel.
0: De Rode Duivel.
1: Ja, nu ik heb onwaarschijnlijk veel goesting om aan het WK te beginnen als supporter.
0: Ja, na wat ik gezien heb in de uitwijfwedstrijden, best tevreden uiteraard.
1: Ja, ik ben gaan kijken. Topmatch, leuke sfeer.
0: Zeg, die job van auteur en televisiemaker is gelukkig nog te combineren, ook met je gezin, neem ik aan?
1: Ja, zeker.
0: Want Frauke is jouw producer eigenlijk, hè?
1: Ja, die doet de productie van thuis, hè?
0: Nee,
1: dat is zeker te combineren, ja. We zijn er vaak 's morgens samen voor de kindjes. En op dagen dat ik thuis moet voorbereiden, zo heb ik tijd om de kinderen te gaan halen op school en zo. Ja. Eigenlijk gaat dat vrij vlot.
0: Ja. Kijk, gaan ze wel eens mee naar opnames, de gasten?
1: Ze zijn al in de studio geweest, maar dat is nu alweer een tijdje geleden.
0: Ja.
1: Maar ze vinden het nogal cool dat de papa soms politieagent is.
0: En dat pakken ze dan ook mee uit op school of zo.
1: Ja, dat denk ik. Dat is te klein voor, denk ik. Dat beseffen ze nog niet. Maar ze vinden dat wel cool dat ik een politiekostuum heb en een politiegordel en af en toe in een combipak zitten.
0: Ja. Goed, Rafke, we gaan er een stukje muziek tussen draaien. En zo dadelijk gaan we het dan hebben over dat seizoen van Thuis dat stil aan zijn einde nadert. Het thema van jullie reeks, Niels en Maxime uiteraard. Blijf aan de lijn eraf, ik ben er zo terug bij jou, hoor.

0: thuis.
1: Ja, Niels de Stotsbader, hij mocht niet alleen het thema inzingen, maar kreeg ook een rol in de reeks, uiteraard. Thuis, daar hebben we het vanmorgen uiteraard over. En dat doen we dan met onze gast van vanmorgen, Raf Jansen, oftewel Dieter uit Thuis. Half Vlaanderen zit vanmorgen voor de radio, hebben ze mij verteld, Raf. Want we willen het allemaal weten. Nog even opfrissen, hoe ben jij in de reeks terechtgekomen ooit?
2: Domweg gereageerd op een auditieoproep. Ik was toen leerkracht of directeur.
1: Ja.
2: En dan opgepikt geworden. Mogen terugkomen voor de rol van Dieter van Aert. Ja. En dan meerdere audities gedaan en zo erin gerold.
1: Ja, die Dieter van Aert, dat is zeker geen grijze muis. In de reeks, soms denk je het is een woesie. Maar van de andere kant kan hij bijzonder hard uit de hoek komen. Hoe dicht staat het personage Dieter bij de mens, Raf Jansen?
2: Oh, poeh. Toch vrij ver, hoor.
1: Ja.
2: Ik vind Dieter is inderdaad, ik dacht gezegd, het leuke aan Dieter is dat hij inderdaad overkomt als een sloef, ja, een volgeling. Ja. En dat doet hem ook, maar hij durft af en toe wel stevig uit een hoek komen. Ja. En dat is ook leuk eraan, dat je af en toe mag ik zo eens iets doen, dat je denkt, allee, nu staat hem op zijn strepen.
1: Ja.
2: En dat is wel fijn. Ik denk dat Raf is veel gematigder.
1: Ik kan het beamen natuurlijk.
2: Ja, in een omgang en ik ga minder stevig of minder onnozel uit een hoek komen dan een gematigde mens.
1: Je hebt ook een ideale tegenspeelster daarvoor, hè? Anneke Pira.
2: Ja.
1: Jouw fantastisch leidt in dat soort dingen. Nu, dit seizoen, het wordt spannender met de aflevering. We moeten stilaan naar die einde seizoens natuurlijk. Veel mensen hebben mij de voorbije dagen al gevraagd. Zeg, wil je eens aan een Dieter vragen, hè? Etcetera. Want we willen het natuurlijk allemaal weten. Raf, hoe zit het nu met die serieverkrachter?
2: Ja, die is op pad, hè.
1: Ja, gisteren dacht ik, ze hebben hem. Maar ja, toen kreeg Robin dan weer een juw op zijn mullen.
2: Ja.
1: Dat was het einde verhaal. Hij kon ontsnappen. Je mag niet verklappen wie erachter zit.
2: Nee, nee, dat zou ook de pret bederven voor de kijkers om te achterhalen wie dat het is.
1: Ja,
2: ik denk altijd, als je dat weet, dan heb je er ook niks meer aan.
1: Nee. We zitten allemaal, we zijn zo in de vriendenkring en thuis aan het gokken. Ik wil dat eerlijk bekennen. Ik zit op Corrie.
2: Ja.
1: Ik denk dat hij een zware dubbele rol speelt.
2: Ja. Het is, ik vind het zeer slim geschreven door onze schrijvers nu. Mm-hmm. We hebben ook een heel schema gehad van hoe dat de verhalen in elkaar ging zitten. Dat we weten wie wanneer verdacht wordt voor wat. En, omdat er heel over nagedacht is. En uiteindelijk hoop ik dat hem gepakt zal worden, maar wanneer dat gaat zijn, dat weet ik niet.
1: Ja, dat is nog de vraag, want dat zijn vragen die mensen mij ook stelden. Gaan er nog doden en zwaar gewonden vallen voor het einde van het seizoen?
2: Dat zullen we moeten zien de komende week, maar het is een serie verkrachten, dus de kans bestaat wel. Hè?
1: Ja. Eén heeft hij al op zijn geweten. Nog een vraag die iemand stelt, dat moet eens aan de Raf vragen. Komt het nog goed tussen Nancy, Dieter en Femke? Ambras op tv, het is toch zo plezant, jong.
2: Deze keer is het stevige, Ambras. Hè?
1: Ja, buitengezet worden. Amai.
2: Die heeft ons buiten gegooid, we zitten daar bij de Neddy. Het is al vaak ruzie geweest, maar ik vind deze ruzie wel heel, heel stevig.
1: Ja.
2: Dus nu komt het nog goed?
1: Ja.
2: Wie weet.
1: Met de acteurs onderin komt dat altijd wel goed. Maar
2: onder ons wel, ja.
1: Ja. Ieder seizoen verdwijnen er ook wel personages uit zo'n reeks. Kan je daar al een tip van de sluier op lichten? Zijn er nog figuren die gaan verdwijnen?
2: Het is inherent aan een soap dat er elk jaar mensen verdwijnen. Hè? Mm-hmm. Dus dat gaat sowieso. Ik weet niet of er dit jaar per se nog mensen verdwijnen. Dat kan, maar in de toekomst gaan er zeker nog mensen verdwijnen.
1: En er komen er ook weer bij, natuurlijk.
2: En er komen er altijd bij, natuurlijk.
1: Dus een ideaal recipe for disaster. Tip,
2: ja,
1: tip,
2: ja,
1: tip,
2: ik was aan het luisteren naar het liedje en dan zeggen ze van thuis een zorgeloze tijd bij het thuis.
1: Ja, mijn voeten.
2: Zorgeloos is toch niet op deze moment?
1: Nee. Ja, fijn, dat zeggen ze thuis. Enfin, we gaan het van jou uit jouw mond niet horen krijgen, want je hebt zwijgen.
2: Maar ik kon het actueel niet zeggen. Nee,
1: ik weet het. Ik wist dat ook op voorhand. Maar je moet de mensen een aangename ochtend bezorgen eraf. Daarvoor zijn wij.
2: Ja.
1: Dat is radio maken. En wij doen dat graag. Dus, en jij bent een ideale gast daarvoor. Nu ja, goed. Wij gaan zeker kijken naar het einde van het seizoen. Houden hard vast. Weddenschappen gaan eraf gesloten worden. Wie is de serieverkrachter? Het is niet Dieter van Aert. Dat weten we niet ondertussen. Allee, zeg nooit. Want jij was niet in beeld. Hè? Nee. Jij waart er niet bij betrokken gisteren. Van Robin kunnen we nu aannemen dat hij het waarschijnlijk wel niet is. Maar ik hou alle pistes open, maar ik heb één hoofdverdacht. Goed, tenslotte, heeft Raf nog andere plannen deze zomer? Want gingen jullie ook weer niet op een thuisreis dit seizoen?
2: Wij gaan op thuisreis, maar dat is oktober.
1: Ah, ja.
2: We gaan naar het Griekse eiland Kos.
1: Oh ja.
2: En ik ga mee.
1: Ik ben er al geweest, jongen. Dat heeft een uitgangsleven, die stad. Oh. Bars.
2: Ja, maar ik ben een rustige mens.
1: Je moet maar eens vragen in Kos naar Bar Street. Dat waar de cafeetjes zijn. Dat niet te geloven. Raf, laatste vraag voor we er een plaat tegenaan gooien. Als jij nog één rol mocht kiezen die je doodgraag wil vertolken, of een stuk dat je nog wilt spelen, welk zou dat zijn?
2: Een stuk dat ik wil spelen. Oh, manneke, als ik zou mogen, zou ik heel graag hebben dat Studio Orca hier opgericht wordt en dat ik daarin mag meespelen.
1: Ah, Studio Orca. Even
2: Studio
1: duiden.
2: Orca, theatergezelschap.
1: Ja.
2: Hoe zeg je
1: dat? Even duiden, wie en wat is Studio Orca?
2: Studio Orca was een theatergezelschap uit West-Vlaanderen, denk ik. Mm-hmm. Noord-Oost-West-Vlaanderen. Die brachten vooral theaterstukken op locatie. Met onder andere Steven Beersmans, Nick van Maldertangen, Van der Zanden en co.
1: Ja,
2: dat was prachtig theater. Maar ze bestaan helaas niet meer.
1: Nee, weer een rampje. Nu, goed. Raf, ik moet jou heel hartelijk dankbaar zijn, uiteraard. Dat jij dit voor mij en onze luisteraars wilde doen. We gaan blijven kijken, uiteraard. En ik had nog een plaat om mee te geven. En nu moet ik even aan mijn knopjes draaien, want die staat helemaal vooraan. Kijk, voilà. Ik zei tussen mijn teksten door al twee keer Recipe for Disaster. Zegt jou dat nog iets?
2: Dat is een nummer, maar we gaan dat gebruikt hebben in een theaterstuk. Hè?
1: Ja, in dat Hallo 6 uur ten laatste.
2: Ja. Ja,
1: waar wij met z'n tweeën op de planken stonden. En aan het einde, we hadden zo een geweldige voorkeur voor dat nummer. En de regisseur ging mee in ons verhaal.
2: Ja. Van wie is dat ook weer?
1: Admiral Freebie.
2: Admiral Freebie, topnummer.
1: De Tom, gelijk maar zeggen. Topnummer. En ik dacht dat mag ik vandaag niet laten ontbreken. Ga ik voor Rafke spelen om hem te bedanken dat hij vandaag onze gast wilde zijn. Raf, nog veel plezier in thuis. Doe de groeten aan Nancy en alle anderen. En wij blijven het volgen en we blijven jou ook volgen, uiteraard.
2: Heel vriendelijk, de groetjes daar.
1: Groetjes, hè. En dit is Admiral Freebie.
0: Well, I ain't gonna make the same mistake twice. I'm gonna jump into the ring

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn klaar.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Fijne praatgast toch, mijn vriend Raf Jansen met Dieter uit Thuis. Maar we zijn nog geen sikkepitwijzer geworden. Enfin, dat wisten we op voorhand natuurlijk. Die mannen en die vrouwen, die mogen niks zeggen. Hè. Die hebben dat contract moeten ondertekenen. Ze

0: wijkplicht, zoals dat bij de televisie heet. Dat gebeurt wel meer hoor, in dat wereldje. Goed, Rietje heeft aan dat telefoon een beetje haar werk gehad, dat wel. Wij gaan rustig verder richting 10 uur. Vandaag een Minerva service, ook weer in aangepaste versie. En ik hoor net van Sinne dat onze Neddy een beetje ziek is. Jammer toch, hè? Ja.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En trekken daarvoor naar Vlaams-Brabant, naar Hever. Daar woont John van Dijk en die wil graag erelid worden van de Radio. Enfin, is dat al geworden? Dank u wel, meneer Van Dijk uit Hever, voor uw aanbod en voor het lidmaatschap. Jij komt binnenkort ook op onze lange lijst. Vandaag hebben we echt wel heel veel, hoor. Jarigen. Hij die zo dadelijk hier binnenstapt, is dat ook. Jan van Dam. Straks jarig, hip hip, hoera. Zou er taart zijn? Dat weet ik niet. Voor John moest ik in elk geval een plaat meebrengen van André Rieu. Futuring ene zekere Mirusha. MUZIEK

Voilà, dat was hij nog eens een keer, Elton John. En Kiki die Don't Go Breaking My Heart. Ik was op dit moment nog vrolijk aan het kussen. Kameraadschappelijke Zoom. Voor onze vriend Jan, Jan van Dam. Die is jarig vandaag. Hippiepoera. Mag u straks na 10 uur mag u gaan bellen hoor. Hou daar rekening mee. Eddie, helaas zal het verjaardagsfeestje een beetje moeten missen. Onze Eddie is ziek. Eddie, veel beterschap dat je vlug weer bij ons bent. En deze plaat willen we jouw richting uitsturen.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.
2: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
3: Willems on the radio. Goedemorgen Antwerpen.

kwam ooit uit een film, als ik me niet vergis, La Vita e Bella, van de Italiaanse regisseur. Pracht van een film trouwens ook. Noah en dat mooie Life is a Beautiful Way. En daarvoor draaiden we Billy Eckstine, Moon River. We gaan stilaan richting 10 uur. Het wordt dus, zoals ik al zei, een Minerva Service solo met de boter. Dus Jan alleen, jarige Jan van Dam, omdat onze Eddy een klein beetje ziek is. Waarvoor onze excuses. En deze meneer was ook jarig afgelopen weekend trouwens, 85. Proficiat, meneer Jones.

0: Met de muziek die hier bij ons gemaakt wordt, kan je alle kanten uit. Dat moet ook Tom Jones gedacht hebben. Zijn versie van Change. Is er nu veel veranderd, Jan? Want je zei vandaag een jaar en ouder, die pip. Hoera, jongeman, proficiat.
1: We gaan daar niet over beginnen. We gaan daar niet over beginnen, jongen.
0: Ik wilde ook eens denken, ik
1: hou niet van verjaardagen.
0: Jan houdt niet van verjaardagen.
1: Nee, maar ik heb weer een jakken bij.
0: Ja, dus heb ik hem hier op de teller. Ja, dat moet kunnen. Enfin, u trekt er uw plan mee. Na 10 uur zijn geheel de uwe, dames en heren. Met een aangepaste solo Minerva service vandaag. Uitzonderlijk. Zonder Eddie, die we natuurlijk van harte beterschap wensen. Wij zijn er graag morgenochtend opnieuw om 8 uur. Graag tot dan.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, man, het is al te leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Het is nu 10:00. Goedemorgen.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Er zijn in ons land nog nooit zoveel verkeersboetes uitgeschreven. Het waren er vorig jaar meer dan 10 miljoen, een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Anne Berger.
10: En dat gaat dan vooral over snelheid. Dus meer dan 8 miljoen snelheidsboetes. En dat komt dan voornamelijk door de vele trajectcontroles. En daarbij zijn dan nog niet de trajectcontroles gerekend die echt puur administratief afgehandeld worden via een gasboete of een gemeentelijke administratieve sanctie.
9: Op de Antwerpse ring in Deurne werd het vaakst geflitst, maar liefst 116.000 keer of zo'n 13 keer per uur. Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd daar een achtergelaten rugzak gevonden. Een straat in de buurt en 3 sporen waren daardoor een tijd afgesloten. De politie heeft die terug vrijgegeven. Wouter Bruins.
11: Dovo heeft het pakket onderzocht. Ze hebben er met hun robot een schot op afgevuurd. Dat was al hoopgevend. En dan zijn die experts nog ter plaatse gegaan aan de rugzak. Ze hebben gezien dat er in die rugzak flessen lachgas zaten, een aantal ballonnen.
9: In Anderlecht in Brussel is vanmorgen opnieuw een ontploffing gebeurd aan een woningblok. De brandweer bevestigt dat er geen gewonden zijn. Er is wel schade aan de voordeur van een flatgebouw. Er is nog geen verdachte opgepakt. Bij eerdere gelijkaardige aanvallen in Anderlecht was er vaak een link met het drugsmilieu. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maximaal tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer. Het weekend wordt droger en warmer met maximaal rond 25 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kunt je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
15: De Robert? Wie is dat?
14: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
15: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
14: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
15: Zwaasdingen?
14: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
15: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
14: Robert? De expert 03 226 93 93.
15: Welk bedrag had hij nog gedacht?
14: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
18: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha. Minerva.
21: Goedemorgen allemaal, beste mensen. Ja, vandaag, destijds, is het altijd een dag van de Minerva-servers, hè. Tussen 10 en 12. Maar vandaag in een iets wat ander kleedje. Want mijn collega en goede vriend Eddie moet de forfait geven. Die is niet goed, die voelde zich niet goed vanmorgen. Dus die kan er helaas vandaag niet bij zijn. Je moet dat dus met mij doen. Hè. Ik ga proberen al de berichten voor te lezen. Ik ga proberen, want het zijn er heel veel. En hopelijk loopt alles op wieltjes. Maar ik zit hier wel niet alleen, mannetjes. Nee, ik heb 3 vrouwen bij. Sine, Madame Arabelle en Gerda. Die zijn er van de parta. Dus als je nou de 03-219-1727 belt, dan komt dat terecht bij Sine. En bel je nou de 03-219-6030, dan komt het bij Gerda terecht. Je kunt ook online alles doorgeven. Sine, hoe was dat nu weer? Info @... Kom eens even, manneke, want ik weet het niet van boter. De Neddy doet dat altijd. Maar ja, ik moet het nu even zelf doen. Hoe ging dat nou weer? Zeg het eens even tegen de mensen.
22: Minervaservice.
21: Ja.
22: Radiominerva.be.
21: Voilà, als je daar nog mailt, dan komt dat bij Sine terecht. En dan wordt dat volgende week vakkundig voorgelezen door mij en ook door mijn collega Eddy. Goed, dus we gaan er maar rap aan beginnen, want ik heb een heel pak briefjes liggen voor te lezen. Maar ik ga eerst toch een plotje draaien. Een plotje van Billy Vaughn met Mexico. MUZIEK.

Dat was dus Billy Vaughn uit Mexico. We gaan beginnen aan het eerste bericht. Wat heb ik te koop? Een NUC computer. Dat is een hele kleine computer. Die kun je achter je klavieren, achter je monitor hangen. Ja, je kunt hem erachter plutsen en dan ziet hij die niet staan of hangen. Dus te koop een NUC computer met 16 gigabyte RAM en een harde schijf, een DDR harde schijf van 512 gigabyte SSD. Het is een desktop en er is ook een klavierba. Dus voor die computer, die in een goede staat is trouwens, kun je altijd bellen, hè. Naar 0494-64-00. Er is iemand op zoek, niet naar geld, want ik ben ook heel mijn leven al naar geld op zoek geweest, maar ik heb het nooit gevonden. Maar er is iemand op zoek naar een Game Boy. Geen Woman Boy, hè? Nee. Een Game Boy. Dat is een spelcomputer tussen de periode 1980-1990. Toen was die op de markt. Dus iemand is op zoek naar een Game Boy, een spelcomputer. Had die toch al staan en gezegd, ja, ik doe er toch niks meer mee. Dan kun je er iemand een heel groot plezier mee doen. Je moet hem alleen maar bellen, hè. En dat doe je op het nummer 0479-46-81-26. 0479-46-81-26.

0: Dat was het koor en orkest van Ray Conniff met Dear Heart. Ik heb hier nog iemand die op zoek is. Nou, wat is die meneer op zoek? Nou, een elektrische damesfiets. Dus hij die ook staan en je zegt, ja, ik fiets niet meer of ik kan niet meer fietsen met die fiets. Dan kun je daar iemand ook plezier mee doen. Hè. Zo zijn we in de wereld. Hè. De ene plezier is de andere waard, hè. Zeker weten. Hè. Dus iemand is op zoek naar een elektrische damesfiets. En je kunt ervoor bellen naar 0487 60 96 38. 0487 60 96 38. En het houdt niet op, mannetjes. Nee, het houdt niet op, hè. Ik heb hier nog iets van iemand die op zoek is. En die madame is op zoek naar een hersteller voor een tuner van Dolby Surround Stereo. Dus die is op zoek naar een hersteller. Wie kan er een tuner repareren met Dolby Surround Stereo? Wel, ze moeten het niet aan mij vragen. Ik ken er helemaal niks van, geen floot. Maar misschien zijn er toch mensen die dat kunnen en die kunnen dan die madame wel een beetje op weg helpen. Hè? Dus die madame is op zoek naar een hersteller voor een tuner met Dolby Stereo Surround. Gebeld naar 0497, ja, 0497 22 55 67. 0497 22 55 67.
1: Something is wrong here.

0: cha cha, cha cha.
1: Ja, dat gaan we zeker onthouden, hè? Rocking the cha cha van Alan Dale. Wat ik nu in aanbieding heb, dat is echt niks voor mij. Je weet, ik kan niet dansen, want ik heb 2 linkervoeten. Maar ik kan ook niet koken, want ik heb 2 linkerhanden. Dus ik ben in feite, ja, een mens en geen mens vatelijk. Ik kan dus in feite niks. Als misschien hier voor de micro zitten, wat zitten te sjouwelen, dat gaat misschien nog juist. Maar ik heb iets te koop. Ja. En wat is dat, mannetjes? 5 kookboeken. 4 van Jeroen Meus en 1 van een Engelse kok. Dus zet je een beetje culinair aangelegd en je bent geïnteresseerd in koken, geren, hè, dan kun je altijd bellen, hè, voor die 5 kookboeken. En je belt naar 0479 70 02 51 07. Wat is er nog? Zien, het volgende briefje. Te koop, ja, een gewone damesfiets van het merk Oxford. Dat is ook een bekend merk, hè. Dus te koop een gewone damesfiets van het merk Oxford. Die is te koop als je belt naar 0475 35 91 24. 0475 35 91 24.

When the boy in your arms. Schoon hè, van onze Connie Francis. Ik werd er helemaal melig van. Echt waar, mensen. Maar goed, ik moet voortdoen, hè, anders kom ik niet klaar vandaag. Ik heb te koop een barbecue met houtskool. Van het merk Barbie Cook staat hier. Ja, deze week was het nou echt geen weer voor te barbecuen, maar het volgende weekend gaat het beter weer worden en dan kunnen ze een toestel zeker gebruiken. Dus te koop een barbecue met houtskool van het merk of type Barbie Cook. Je belt gewoon naar 0479 48 0092. Ja, te koop. Een elektrische kettingzaag met blad van 40 centimeter. Amai, dat is een groot blad, zeg. Van het merk Mulok. 16e staat erbij. Dus te koop een elektrische kettingzaag met een blad van 40 centimeter van het merk Mulok. Gebeld naar 0473 52 42 34. Dus zijn je geïnteresseerd in die zaak? Het is geen vrouw, hè? Het is een elektrische kettingzaak. Dan bel je naar 0473 53 42 34.

Falling in love with love. Ja, dat is feitelijk stom, hè. Verliefd worden met liefde. Dat doet het toch altijd zo, hè. Want je wordt toch niet verliefd zonder liefde, hè. Dat kan toch niet, hè. Alsjeblieft, zeg. Maar ja, dat was Paul Anka met Falling in love with love. Mannetjes, luister eens goed. Ik zit hier vandaag alleen, maar dat wil niet zeggen dat je niks mag doorgeven, hè. Je mag altijd je aanbiedingen doorgeven aan Sineke of aan Gerda op de bekende Antwerpse telefoonnummers. Niet laten, hè, want als ik het vandaag niet gedaan krijg, dan wordt dat volgende week door mij en mijn collega Eddy omgeroepen. Trouwens, Eddy, van spoedige beterschap, man. En ik hoop dat je volgende week terug van de partij bent, hè. Want met twee is altijd plezanter als alleen. Goed. Te koop. Twee jassen van Donaldson. Zijn korte jassen. Crèmekleurig. En één is een... De ene is crèmekleurig en de andere is een okerkleur. Heeft een okerkleur. En de mode is 38,40. Dus voor die twee jassen van Donaldson, zijn korte jassen, een crèmekleurige en een okerkleurige, met maat 38,40, kun je bellen. Hè? En dat doe je naar 03-646-83-20. 03-646-83-20. Ja, op zoek. Er is weer iemand op zoek. En nou, wat is die meneer op zoek? Dan moet ik even gaan kijken. Ja, is dat het? Is op zoek naar een scootmobiel. Is er iemand die er nog in heeft staan en die weg moet? Ja, dat zou misschien wel kunnen, hè. Dan kunnen we samen terug gaan wandelen, schrijft die meneer. Bedankt en groetjes. Dus die meneer is op zoek naar een scootermobiel. Dus je kunt ervoor bellen, hè, als je die hebt staan. Je kunt ervoor bellen naar 0486-34-11-12 voor die scootermobiel. Bel je dus naar 0486-34-11-12.

There is no one but you in my heart. Ik vraag me soms af, waar halen ze het, hè, die inspiratie? Ik zou er bij God niet op komen, maar ik ben ook geen echte romanticus, hè. En dat waren die mannen wel, hè. Dat waren de Ames Brothers. No one but you. Te koop, een elektrische damesfiets van het merk Trek, met een lage opstap, met een Bosch motor van 500 watt, zeker, hè? Dat staat er bij 500 watt sterkte. En die elektrische fiets van Trek, damesfiets, sorry, van Trek, is een perfecte start. Dus, beste mensen, het goede weer komt eraan. Ideaal om eens gewoon te fietsen. Hè? En dan is die fiets zeker goed. Want het is een bekend merk, Trek, ook een heel goed merk. Met een lage opstap. Dat is ook heel belangrijk voor mensen die al wat ouder zijn. Want dan worden ze een beetje meer onzeker. En dan is dat heel gemakkelijk als je zo'n vlog kunt hebben. Voor die vlog kunt bellen, hè, naar 0-485-50-02-54. Ja, eens kijken, wat komt daarna, jongen? Wat staat die? Ik bezit een draagbare radio uit de jaren 60 die mankementjes vertoont. Ja, dat komt er. Hè. Wij zijn ook al wat ouder. Wij vertoonen ook mankementjes, beste meneer. Maar die radio is uit de jaren 60 en die vertoont wat mankementjes. Namelijk, zijn antenne is afgebroken. En daardoor krokt hem heel veel. Ja, zo'n radio zonder antenne, dat speelt niet goed, dat weet ik. Is er iemand onder jullie die mij kan helpen? Wel, beste man, je moet niet naar mij kijken, want je weet het, ik kan het niet. Maar misschien zijn er wel mensen die nu luisteren en die het wel kunnen. Dus kunnen die meneer eens helpen met zijn draagbare radio uit de jaren 60? Want die antenne is afgebroken en zo moet hij gerepareerd hebben. Het merk is ITT Sharp Lawrence. Dat bestaat niet meer, maar dat was wel in trek in die periode. Dus je kunt die meneer helpen, hè. Je moet hem bellen, hè. En dat kan naar 0-385-70-69. Je weet het nog, verleden week hebben wij gezegd, hebben we gevraagd, wat is nu het Japans voor schoonmoeder? En dat was Tang. En een schoonmoeder die veel op vakantie gaat, die heet Trektang. Maar, kende gelle, de uitleg van in het Japans van een schoon zoon. Dit is ongelooflijk, hè? Nee, man, ik ken dat niet. In het Japans heet een schoon zoon Bang van Tang. Dus onthoud het goed, hè? Dus het Japans voor schoon zoon is Bang van Tang.

Nee, die heb ik al gehad. Zeg, je moet een beetje opletten, maar anders gaat die in de donder lopen. Die moet er aan komen, zeg. Moet ik even gaan zien, want ik ben... Ja, voilà, mannetjes, come on, hè. Come on.

Dat was Fred Bertelman met twee gitaren aan meer. Te koop, een lampenkap. Het is een beige met koperen voet in vijf vorm met vijf perden erop. Ja, amai, dat moet schoon zijn, hè? Dus een lampenkap. De kleur is beige met koperen voet in vijf vorm met vijf perden erop. De hoogte is 65 centimeter en de breedte is 55 centimeter. Zit er geïnteresseerd in dat schoenstukje, dan pak je een telefoon of de gsm en je belt naar 0477 46 36 09. En wat is er nog? Gratis. Er is iets gratis in de aanbieding vandaag. En dat is een videorecorder van het merk Sony. En er zijn nog allerlei video's bij. Dus voor die gratis videorecorder kun je bellen, hè, naar 0496 65 48 84. 0496 65 48 84.

Dean Martin met Mambo Italiano. Ja, ik moet nog altijd denken aan dat Japans verschoonzoon. Bang van Tang. We halen het, hè. We halen het. Maar ja, het is heel plezant als de mensen dat doorgeven. Dan kunnen wij er ook iets mee lachen. En geldt toch was ook. Goed, te koop in een koersfiets in carbon van het merk Trek. En de maat is 56. Voor die fiets kunt u terecht op 0477 57 20 97. 0477 57 20 97. Weg ermee, het volgende in de rij, en dat is te koop 4 stoelen in beigeleer, een oude schoolbank met 3 stoelen uit de jaren 70, 3 boeken over de wereldtentoonstelling van 1930, uitgegeven door de Frut of de Gezet van Antwerpen, een bokspring van 90 op 200 centimeter in lederlook, taup, amai, en een nieuw synthetisch dekbed van 2,40 meter op 2 meter. Dus voor al die spullen, je moet ze uiteraard niet allemaal tegelijk kopen, maar zijn je geïnteresseerd in één van die zaken, hè? Dat kan natuurlijk, hè? Dan bel de maar, hè. 0-495-80-72-28. 0-495-80-72-28.

Cross de Brazos uit Waco. Dat was Billy Walker. Ik heb juist iets omgeroepen. Hè. Dus het ging over een elektrische fiets. Damesfiets van Trek die te koop was. Wel, die is verkocht. Die fiets is weg. Wel, beste madame, bedankt voor het te laten weten. Hè. Daar zitten wij niet voor niet te werken. Hè. Ik vind het altijd heel plezant als er iets weggaat in onze aanbiedingen. Hè. Dat doet altijd heel veel plezier. Ja, de koop. Voilà. Een eettafel met houten blad en metalen onderstel van 1,90 op 95. Wat is er nog? Een scootmobiel met klein wieltjes. Dus voor die eettafel met houten blad en metalen onderstel en voor die scootmobiel met klein wieltjes kun je bellen. Hè? En dat doe je naar 0477 57 20 97. Dus 0477 57 20 97.

Ja, degene die die plaat niet kent, mag nu zijn vinger opsteken. Geef u daar seconden. 1, 2, 3. Niemand steekt zijn vinger op, dus iedereen uit die plaat wel herkent. Hè. Uiteraard, hè, mannetjes, die kinderen. Hè. Everybody loves somebody. Die is zowel vocaal als instrumentaal destijds heel veel opgenomen. Hè. En wie het ook deed, dat was die Bert Kempfert. Dus, het orkest van Bert Kempfert met Everybody Loves Somebody. Ik kon dus tijd maken om een vlamsplotje te draaien. Het is er eentje uit de eind jaren 50. En toen was die man heel populair hier in Vlaanderen. Want hier is Ray Frankie. En die leed destijds ook al een beetje, tenminste als ik naar de titel kijk, een beetje aan geheugenverlies. Ja, dat kan gebeuren als je wat ouder wordt. Hè. Ray Frankie met Wat je naam was, dat ben ik vergeten.

Ja, ja, zeg, wat je naam was, dat ben ik vergeten. Dat zijn van die geneugtes als je oud wordt. Hè, dan het geheugen het u een beetje in de steek. Ja, mensen, je moet dat erbij pakken. Hè. Je kunt er toch niks meer aan doen. Dat was Vrij Frankie. Wel, ik heb nog just een taart om je een plotje te draaien in het eerste gedeelte. En dat is een liedje die dat heel veel mensen geren horen. Zelfs mijn buurman en mijn buurvrouw zijn er zot van. En ook nog heel wat andere mensen. En dan heb ik het over Bing Crosby, The Rose in Her Hair. Hier komt hem.

Ja, ik moet eerlijk toegeven, mannetjes. Het is toch een schoon leken, hè? Ian van Bing Crosby, de Rose in her hair. Ja, ik heb nog 1 minuut, hè. Dan moet je toch plots maken voor de nodige boodschappen. Het nieuws en de tijd zijn van 11 uur. Maar daarna ben ik er terug, hè. Tot ze biedt, mannetjes.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zohal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan 1000 euro voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
4: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregelen natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
3: Het verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd daar een achtergelaten rugzak gevonden. Een straat in de buurt en 3 sporen waren daardoor een tijd afgesloten. De politie heeft die terug vrijgegeven. Wouter Bruins.
5: Dovo heeft het pakket onderzocht. Ze hebben er met hun robot een schot op afgevuurd. Dat was al hoopgevend. En dan zijn die experts nog ter plaatse gegaan aan de rugzak. Ze hebben gezien dat er in die rugzak flessen lachgas zaten, een aantal ballonnen.
3: Er is wel een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vanmorgen opnieuw een ontploffing gebeurd aan een woningblok. De brandweer bevestigt dat er geen gewonden zijn. Er is wel schade aan de voordeur van een flatgebouw. Er is nog geen verdachte opgepakt. Vandaag overwegend droog met opklaringen. In de namiddag is er wel meer kans op buien en onweer, maxima tot 17 graden. De komende dagen hetzelfde weer.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Zeg, Josfien, zijn dat de knieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Dat was het orkest van Bob Moore met South of the Border. Ja, beste mensen, het is vandaag een uitzending in mono. Want op het rechtse kanaal zit meestal de Neddy, maar die is vandaag afwezig wegens ziekte. Eddie, doe de beste man, ziet dat je volgende week terug staat. Dus je moet het doen met het linkse kanaal en daar ben ik, Jan van Dam. En aan de overkant zit Sine, want je kunt altijd nog bellen, hè, iets te koop, verkoop of weggeven op zoek. Geen enkel probleem, je belt nog Sine op het nummer 03-219-1727 of belt nog Gerda op het nummer 03-219-6030 of online, ja, naar Minerva Service. @radiominerva.be en daar wordt dat volgende week vakkundig omgeroepen. We gaan eraan beginnen en ik ben gul als wat het eerste pakje betreft of briefje betreft. Het is gratis. Wat is er gratis af te halen? Dat zijn twee boxen van Artsound van 65 watt en frontspeaker van Cambridge en die zijn nieuw. Spiksplinternief, ik heb hier een foto ervan en die zien er echt heel schoon uit. Dus je kunt die gratis gewoon afhalen als je belt naar 0475-21-21-38. 0475-21-21-38.

Dat was Lou Monte en die gast had het over een Italiaanse vrouw. En ik kan ervan meeklappen, want ik ben er 14 dagen geleden geweest in Italië. En daar lopen heel schoon vrouwen rond. Zeker weten, mannetjes. Je moet er zeker eens naartoe gaan voor de kerken. Dus een heel veel kerken en dus heel veel musea. Maar je moet zeker gaan voor de Italiaanse vrouwen. Die zijn zeker niet te versmaden. Dat was dus Lou Monte met The Wife. De koop. Het is iets antieks. Het is een antieke scheepshutkoffer uit begin 1900 van 120 centimeter lang en 60 centimeter hoog. Rijke families gingen daarmee op reis en uiteraard moesten ze die kist niet zelf dragen of verslepen. Dat werd gedaan door een kruier met zijn steekwagen. Wel ja, ik ken dat nog. Allee, ik ken dat niet. Ik heb van ziens, ik heb het niet meer meegemaakt. De koffer is authentiek, in goede staat, maar draagt uiteraard de sporen uit het verleden. Het is een heel schoon decoratief stuk. Ik heb hier een foto van de maker bij. En het is inderdaad een schoon stukje, echt waar. Zijn je geïnteresseerd, dan belden, hè, naar 0475 43 91 29. 0475 43 91 29.

0: Catch a Falling Star, Star, ja, van Jane Morgan. We hadden het verleden week, ik en René, over een trolleybus hier in het Antwerpse. Wel, ik ben hier komen wonen in 1965 en toen waren die al verdwenen. Maar we hebben een foto gekregen, of ik heb een foto gekregen van Roger, onze encyclopedie. En die heeft een schone foto doorgestuurd van een trolleybus hier in het Antwerpse. Dat is natuurlijk spijtig voor mijn tijd, maar het was toch wel een schone foto. Bedankt aan Roger daarvoor, hè, jongen. Te koop, een volledig set visgerief. Niet voor het loze visserke, maar voor een echte visser. Hè? Dus te koop, een volledig set visgerief. Gebeld naar 0-472-30-26-59. 0-472-30-26-59. Wat krijgen we na? Wel, die plot.
1: Hachirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabirabir

Dat waren de Encores met de nummer uit 55. Ook al een taart gelegen, hè? Cheribiribini. En ik heb dus juist iets afgelezen van te koop een volledig set visgerief. Wel, ik heb ook nog gevist in mijn jonge taart. Maar dat was niet alles, hè. Ik viste alle dagen achter het net. Echt om mistroostig van te worden. Ik ben het daarmee opgehouden, hè. Want het lukte toch niet bij mij. Dat vissen. Wel, Melkens, ik heb iets klaarstaan. Als je nog eens scheren wilt, zuiven, is het een bol gaan. En het gaan nog, zet dan alvast maar de tafel en de stoelen opzij. Want we gaan erin vliegen, hè, met die mannen.

Mannekes, gaat het nog? Je moet eigenlijk toch niet bijeenrapen, hè? Want dat was een echte jive, hè? Van de Lillerockers. Ja, ze weten die gasten, hè? Met de Boogie Boogie Queen. Te koop. Een splinternieuwe Weber barbecue. Gemonteerd, maar nooit gebruikt. Het is een barbecue van het type Spirit. Wat is er nog? Een werksketting-zaag en die werkt op batterijen en die is nieuw in de doos, ook niet gebruikt. Een regendouche met thermostatische kraan, merk Aqua Vive. En die is, niet waar, hè? Ook nieuw in de doos. Hallo zeg. En wat is er nog? Een videofoon Excel type Mambo, nieuw in de doos, met prachtig scherm en LED-verlichting. Dat zijn allemaal splinternieuwe stukjes. Zijn je geïnteresseerd in een van die stukjes? Dat is geen probleem, dan kun je altijd terecht op het nummer 0495 91 96. 0495 91 96.

If I give my heart to you, wat dan stond te gebeuren? Je kon het vernemen, hè, van Joan Regan. Ik draaide daarnet een plotje van de Lennerockers en er werd iemand voor gebeld. Wie zijn die mannen? Wel, ik heb konzuken. Het is een Duitse groep, Sine. Het is een groep uit Duitsland, de Lennerockers. Ik had er nog nooit van gehoord, Sine. Maar ik vond dat plotje niet slecht. Ik kon dat dus draaien, hè. Dat zijn de mensen een beetje wakker, hè. Oh, ja. Wat dacht je nou? Goed. Wat heb ik te koop? Een gewone draaiwieler voor volwassenen. De gewone draaiwieler voor volwassenen. En ook nog een scootmobiel CRS4 staat hier. Dus voor die gewone draaiwieler voor volwassenen en die scootmobiel van CRS4 kun je bellen naar 0495 19 20 31. 0495 19 19 20 31.

Dat waren de Firefiles. Ja, Firefiles, ja. Of de Fireflies. De Fireflies of Files, ik weet het niet meer. Met een plotje uit 59. You Were Mine, dat weten ze nog wel. Ik heb hier de McCarters. Ook weer een groep die mij niet bekend is, maar ze hebben wel platen gemaakt. Ik vind ze wel, ja, ze mogen er zijn. De McCarters met I Give You Music.

uitstekend. Wat is er nog? Een videorecorder met ongeveer een 12-tal stuks video's. En ook nog een modelbouw van huisjes van Fowler Kibi. Groet is H.O. Allerla. Wat Gerda daarmee bedoelt, dat zou ik bij God niet kunnen zeggen. Ik ga het even vragen en ga ik het speed wel weten te zeggen. Die staat dus modelbouw van huisjes van Fowler Kibi, groeten, H.O. Allerla. Ik ga het dus even vragen, maar ik ga eerst zeggen dat je kunt bellen. Hè, naar 0472 37 55 17. 0472 37 55 17.

Tweedledee van Susie Miller en de Johnson Brothers. Ik had het er juist over modelbouw wat te koop was. Dat is een modelbouw van huisjes van Volker Kibri. En de grootte is inderdaad HO, dus de kenners zullen dat zeker wel weten. En er zijn nog allerlei attributen rond die huisjes of huisjes. Dus je kunt ervoor bellen naar 0472 37 55 17.

You're Just in Love, dat was het orkest van Freddie Martin. Er is iemand op zoek naar oude fietsploten. Wel, dat doet bij mij een belletje rinkelen. Want in de jaren 50, ik woonde toen nog in Reken, in Limburg. En toen kostte die ploten per fiets maar liefst 100 Belgische frank. En dat was verdoemen veel geld in die taart, hè, Sine. Dus grote gezinnen, ja, die wisten wel wat ze moesten betalen, hè. Maar ik weet ook goed dat niet elk kind vroeger in mijn tijd toch in een fiets zat. Want dat was te kostelijk, dus dat konden mensen niet betalen. Die reden dan met de fiets van de moeder of van de vader. Maar toch. Ik vond dat voor die tijd heel veel geld, hè. 100 frank voor een fietsplaat. Man, man, man. Als je dat moet vermenigvuldigen met de tijd van na, dan valt de achterover, denk ik. Dus iemand is op zoek naar oude fietsplaten. En die waren ook van elke vorm en elke kleur, want elk jaar was er een andere vorm of een kleur en die moesten dan van voor aan je voet hangen, die fietsplaat. Of van aan het wiel, van voor, dus dat ging ook nog. Ja, waar is de taart zich? Dus iemand is op zoek naar oude fietsplaten. Je kunt er verbellen naar 0495-47-0745. 0495-47-0745.

En dat was onze Wille. Onze Wille Turen met zijn Hoera Brood, een nummertje uit 64. We gaan naar 53 en toen waren er dames en die moesten nog opgeleid worden. In wat? Dat was iets wat 's nachts moest gebeuren. Oh, dat is toch niet zo, hè? Ik wil die dames, ik wou ze wel helpen, hè, maar ik ben ook wat ouder geworden. Dat gaat niet meer zo rap. Maar ja, we gaan eens luisteren wat ze te weten gekomen zijn, hè, van die affaires. Teach me tonight. Je zijn de Maguire Sisters.

Ik heb nog één briefje voor te lezen. Wat heb ik te koop? 2 clubzetels met gebloemde stof. Een groot houten beeld van ongeveer 60 centimeter hoog. En dat beeld een jager met hond uit. 1 elektrische lattenbodem voor 1 persoon. En 1 gewone lattenbodem ook voor 1 persoon. Dus voor al die spullen kunnen terecht op 0476 09 51 61. 0476 09 05 61.

Dat was Jimmy Dean met Under the Sun. Ja, van de zon gesproken. Ik denk vandaag en morgen is het nog niet wat de zon moet schijnen of zal schijnen. Maar met het weekend wordt het in elk geval beter. Ik heb gisteren nog gezien op de televisie. Het zou wel zondag 25 graden worden. Dus we zijn weer op goede weg, denk ik. Hè? Under the Sun van Jimmy Dean. Ik heb nog tijd om er ook nog eens een Duits plotje bij te halen. Hè? Maar ja, van die manier. Teddy Reno. En er was een titel, Wenn die Glocken hel erklingen. Ik denk dat het juist is. I'm

Ja, in het Engels heet dat The Three Bells, maar dit was een Duitse versie van Teddy Rino, When die klokken heel erg klingen. Ik heb nog wat tijd om plotjes te draaien, want het is bijna tijd. Maar ja, de Wilfried moet nog even wachten, hè, want die komt zometeen trouwens met zijn eetprogramma. Zo is het. Maar ik ga nog een plotje draaien van Petula Clark, ook heel bekend uit de jaren 60, hè, deze Petula. Hier is zij met Petite Fleur.

Dat was sappig Frans op zijn Engels, hè, van Petula Clark met Petite Fleur. Hier is nog een Nappy Brown en die heeft het over Eens komt een dag. Wel, ik wacht al jaren op die dag, maar voor mij is die nooit gekomen. Hè. Spijtig, maar het is waar, hè. There'll come a

0: Zo mannetjes, dat was het voor vandaag. Hè. De mono-uitzending van die Minerva Service zonder collega Eddy. Maar die zal volgende week wel zeker terug van de partaza. Ik moet onze Sine, onze Gerda, madame Arabelle bedanken voor de nodige steun die ik gekregen heb van die drie mensen. En allemaal bedankt voor het luisteren. Ook bedankt voor de aanbieding die je gedaan hebt. En ook iets laten weten net dat het verkocht was. Ik vind dat heel fijn en tof. Dus allemaal een dikke merci. Zo dadelijk is het de beurt aan collega Wilfried. En die gaat het hebben over zijn broodje gezond. Hè? Juste Wilfried.
1: Muziek.
0: Muziek. Och, sorry. Oh, ik ben een beetje... Oh, ten aber doen mijn mannen. Ik vergeet gemakkelijk alles. Hè. Goed. Je krijgt op je plotje. En dat is een plotje van Georgia Gibbs. When You're Smiling. Een fijne dag en tot de nuste week. Hè. Salut.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Iraanse voetbalsupporters zijn niet welkom op het WK voetbal. Dat start overmorgen onder meer in de VS. Dat laat deelnemende landen een aantal tickets verkopen aan supporters. Maar de VS heeft nu dus beslist dat Iran geen tickets krijgt. Het heeft wellicht te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Iran en Israël vallen elkaar aan en Israël is bondgenoot van de VS. Onze Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Er komen strengere regels tegen dienstencheckbedrijven die werken met wurgcontracten. Dat heeft bevoegd Vlaams minister Zoal Demir beslist. In die contracten wordt gedreigd met boetes van meer dan 1.000 euro voor klanten en poetshulpen die willen overstappen naar een ander bedrijf. En die rotte appels moeten eruit, zegt Demir.
4: We gaan sowieso strenger controleren via de inspectie die we ook gaan versterken. Dus van 6 inspecteurs gaan we naar 13 inspecteurs. We kunnen ook boetes opleggen. We kunnen de erkenning schorsen en de zwaarste maatregelen natuurlijk de erkenning intrekken. We moeten dat ook wel doen, gezien de sector is die met subsidies werkt.
3: De boetes voor bedrijven kunnen oplopen tot 150.000 euro. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagerscholen die vanaf september andere scholen inspireren. Bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran de Weijer legt uit wat zij precies doen.
5: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
3: De scholen krijgen elk 70.000 euro om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. 8 op de 10 Belgen kwamen het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam onderzoek. Michiel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
6: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@7web.be. Januari was dat 35.000, april al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
3: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht. Gemiddeld voor 4.000 euro per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marin Kredijk. Het was nochtans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Het is vanmiddag overwegend droog met opklaringen. Later op de dag is er wel meer kans op buien en onweer bij zo'n 17 graden. Ook de komende dagen nog wisselvallig bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het droger en warmer.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
10: Allemaal?
9: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
10: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
11: Wat zei het hem?
9: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
12: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha. Minerva.
16: Dit is het lekkerste programma van Radio Minerva. Welkom bij Broodje Muziek.

0: Georgia Gibson, Bob Crosby, de broer van, inderdaad. Met Sherry Stones. Ja, het gaat eigenlijk niet echt over eten of drinken, maar alhoewel, ja, kersenpitten, Sherry Stones. Ja, het zit in eten of drinken. En daar draait het allemaal om trouwens. Ah, u bent er ook. Goedemiddag. Fijn bij, dat u erbij bent. Het is weer tijd voor Broodje Muziek, het programma waarin Agnes en ik op zoek gaan naar platen die een link hebben met eten of drinken. We hebben daarvoor uw hulp nodig en u kan Agnes bijstaan op 03-219-1727. Of als je een idee hebt, mag je me het ook mailen. wilfried@radiominerva.be. Dinsdagmiddag, iets over 12. Smakelijk eten allemaal.
1: Tot op de radio.

Alvin Stardust, die had in 1981 heel goed geluisterd naar die liedjes van Carol Mann. Pretend was dat. Plaatjes dus met een link naar eten of drinken. Die zijn we aan het zoeken. Je kan bellen naar Agnes. Of je kan mailen naar mij. En dat deed Robert de Rijt, als ik dat goed heb. Ja, Robert. Die schrijft in zijn mailtje. Beste Wilfried, ik heb hier... Ah ja, schrijft eigenlijk trouw. Beste Wilfried van Broodje Muziek. Ik heb hier twee liedjes gevonden voor uw programma. Groetjes van Robert uit Aartselaar. Perfect op de kop, Robert. Ongelooflijk. Hier is het eerste van de wereldberoemde Etjes K uit Brugge. Heb je eten voor mij?

0: come and marry me.
1: Urban Threat, lang voor ze voor België naar het Eurovisie Songfestival zijn gegaan. Ik denk zelfs dat nog een volledig andere bezetting was toen Rap A Do op plaat werd gezet. Yes, is de Jan al weg? Je moet hem eens terugroepen, want hij is zijn vlieg hier vergeten en dat beest dan irriteert me mateloos. Plaatjes dus met een link naar eten of drinken. Ik heb er een tip gekregen van Lilian Lambrechts voor Johnny Mathis.
2: And I wake up in the morning with my hair down in my eyes. And she says,

Albertino in 1965, I'll Never Find Another You. Dit programma op dinsdagmiddag heet Broodje Muziek en we zien hier niet op een calorie meer of minder. Dus als je plaatjes kent die een link hebben met eten of drinken, dan kan je ze doorbellen naar Agnes op 03-219-1727 of mailen naar mij wilfried@radiominerva.be. Deze heb ik zelf gevonden in 1965.

0: En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Zelfs instrumentale platen kunnen over eten of drinken gaan. Martin Denny en zijn piano was dat. En The Taste of Honey. Ayes kreeg laatst een telefoontje van Hilda van Rompuy. En die zei direct aan de telefoon, I like beer. En Ayes zei, ja, maar het is hier een radio, het is hier geen

0: Toen de Grand Concours Eurovision nog plezant was om naar te kijken in 1969. Boom, bang, bang en Lulu. Nu we toch over Frans bezig zijn. Franse plaatjes die gaan ook wel eens over eten of drinken. Vraag dat maar aan Betty Smans.
1: Du pain, du vin et de la musique.

Bart van den Bossen en ga met me mee. Je moet helemaal nergens naartoe. Je moet gewoon bij de radio blijven en luisteren naar Broodje Muziek en ondertussen plaatjes zoeken die een link hebben met eten of drinken, zoals dat plaatje daarnet van Rika Zaray en Le Beefsteak Frites. Ja, perfect voor dit programma. Soms sturen jullie wel eens ideetjes door waarvan ik denk van, wat heeft dat in hemelsnaam met eten of drinken te maken? Manuel van der Velde, die stuurde mij een mailtje voor dit nummer van Nat King Cole, Let There Be Love. En dan ga je naar die tekst luisteren. Goed opletten, hè. En je heeft het onder andere over oesters. Luister maar naar Nat King Cole en Let There Be Love.

je het nummer hoort, dan zou je denken dat is gemaakt in de jaren 60 of zo. Nee, nee, het is van dit jaar, 2026. Steven Sanchez en Sweet Love brachten ons naar iets voor 1 uur. U weet het, dan moeten we er eventjes om verse broodjes in de oven te steken hier op dinsdag. Ja, en toevallig is het dan ook nog reclame en gesproken dakblad. Na ene zijn aan je zin een keer terug. Graag met het andere kant van uw broodje. Hier bij Radio Minerva. Blijf ons bellen, blijf ons mailen. En blijf vooral van uw radio. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot zometeen.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, maar het is al te leeg.
6: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha,
11: aha. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Iraanse fans zijn niet meer welkom op het WK voetbal. De VS trekt alle tickets voor Iran in door het conflict in het Midden-Oosten. Dat meldt de Iraanse voetbalbond. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als ons land. De Rode Duivels nemen het op 21 juni tegen hen op. In Sint Maartenslatum in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. 8 op de 10 Belgen kwam het voorbije jaar in contact met phishing. Dat blijkt uit internationaal anti-scam-onderzoek. Miguel de Bruikere van ons Centrum voor Cybersecurity erkent dat nog altijd meer en meer Belgen slachtoffer worden.
13: Vorig jaar hadden we 27.000 berichten per dag op verdacht@zeevanweb.be. Januari was dat 35.000, april al 42.000. En dat heeft een stukje te maken natuurlijk met artificiële intelligentie. Het wordt veel gemakkelijker om die campagnes te maken en om ze zeer geloofwaardig te maken.
12: Opvallend, de helft van de Belgische slachtoffers werd in 1 jaar tijd meermaals opgelicht, gemiddeld voor €4.000 per keer. En dat is opvallend meer dan in onze buurlanden. De Vlaamse regering heeft 30 voorbeeldscholen goedgekeurd. Lagere scholen die vanaf september andere scholen inspireren, bijvoorbeeld over hoe ze de nieuwe minimumdoelen in het basisonderwijs kunnen invoeren. De gemeentelijke basisschool van Rekem in Limburg is er één van. Zorgcoördinator Fran van de Weijer legt uit wat ze precies doen.
14: Alles begint bij rust, bij structuur, duidelijkheid voor kinderen. En om die te implementeren werken wij met coaches in onze school. En die gaan effectief elke klasleerkracht daarin ondersteunen door wekelijkse gesprekken te hebben over het eigen handelen van die leerkracht, over die didactische principes om de nieuwe minimumdoelen van het ministerie te implementeren.
12: De scholen krijgen elk €70.000 om personeel vrij te maken en hun expertise te delen. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten. Het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. De trainer van voetbalclub Beveren stapt op na 2 seizoenen. Het gaat om de Nederlander Marin Kredijk. Het was nogthans een succesvol seizoen. Beveren verloor geen enkele wedstrijd en promoveert na 5 jaar weer naar de Jupiler Pro League. Vanmiddag is het bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
18: zeg?
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
20: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
21: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
22: Zeg Kim, het schijnt dat je een schone fietstour gemokt hebt.
21: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
22: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
21: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
22: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toepompen.
21: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
23: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
24: Merci Imobiep.
25: Aha, aha, aha. Minerva.
26: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.

het is zo'n beetje mijn guilty pleasure om elk uur te beginnen met een hele oude plaat. En dat is me ook dit uur weer gelukt. Dankzij collega Harry. Oh, want niet alleen jullie smaken dit programma. Ook de collega's hier bij Radio Minerva. Die luisteren mee en zoeken mee naar platen. Nat Canella was dat met zijn Georgians en Hot Dogs uit 1940. Als je plaatjes kent die een link hebben met eten of drinken, pak je een telefoon en bel naar Anjes op 03 219 17 27.

Elvis Presley en I Got Lucky. En dan bedoelt hij niet dat hij de lotto gewonnen, want de man had dat trouwens helemaal niet nodig. Plaatjes dus met een link of naar eten of drinken. Monique Wijnands deed me dit aan de hand. Bij Georges Brassens heet het Les Copains d'abord. Maar Charles van Filet d'Anvers heeft dat onder andere genomen in 2018. En bij hem is het een boken met saucisse geworden.

nummer wordt abusievelijk wel eens toegeschreven aan de Kings. En ja, het is een beetje gelijkaardig natuurlijk. Het is Dave Davis, broer van Ray Davis en trouwens ook lid van de Kings die het maakte. Death of a Clown. Als je platen kent met een link naar eten of drinken, dan weet u ons te vinden op dinsdagmiddag. En ik zei al dat collega's hier bij Radio Minerva ook plezant vinden om mee te zoeken naar zulke plaatjes. Zo kreeg ik niet alleen van Harry O, daar straks een mailtje, maar ook eentje van Mark Uitenhoven. En dat is typisch zijn muziek dan weer. Hè. Het komt uit 1965. Toen maakte Louis Prima en Gia Maione een LP. Was dat toen nog in 65? Met allemaal liedjes uit Mary Poppins.

Jimmy Foster en Stranger in Paradise. En met vreugde in mijn hart kan ik u het schielijk overlijden van die vlieg die mij hier al anderhalf uur ligt te coïneren in de studio melden. Ik vind dat ik dat moet gaan vieren. Ik ga dat doen samen met Raymond en Mireille Derde, want die vroegen voor deze van Rob de Nijs. Wat zou ik denken van een pilsje bij de pieper?

0: Rob de Nijs en de Pieper. Het is bijna 1:30, dan krijgt u een blokje informatie, zeg maar. En daarna is het een goede gewoonte van mij om een oud feuilleton op u los te laten. Ik ga dan graven in de geschiedenis van de televisie eventjes. En dan is het aan u om te raden of u dat kent of niet. Het zou me verbazen, maar ik denk wel dat je die van deze week kent.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik op spreken, ze. Maak een geheime glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.

In 1970 keken we 4 seizoenen lang, 96 afleveringen zijn ervan gemaakt. The Partridge Family. Het verhaal was een beetje losjes gebaseerd op dat van een echte muzikale familie, de Colesills. In de hoofdrollen zagen we David Cassidy, Susan Day en Shirley Jones. En dat is grappig, die Shirley Jones was in het echte leven de plusmama van David Cassidy. In tegenstelling tot de Monkees, die vandaag trouwens 60 jaar bestaan, voor het eerst 60 jaar geleden gingen ze de studio in, speelde geen enkel lid van de Partridge Family in de serie of op de albums en mochten ze zelfs niet zingen. Alleen Shirley Jones die zong haar eigen partijen in. Nadat David Cassidy aan muziekproducent Wes Farrell had laten zien dat hij ook kon zingen, mocht hij zijn eigen zangpartijen opnemen. The Partridge Family. Volgende week ga ik weer op zoek naar wat anders, maar eerst terug naar de orde van de dag nu. Dankzij Hubert de Pauw. Hier is Jerry Lee Lewis en Milkshake Mademoiselle.

0: sinds danst mee Cassius Clay. Heel de dansvloer davert mee. Terwijl het zweet aan hun haren plakt, zijn ze door het podium gezakt. Plastic Bertrand leert bovendien de rock'n'roll aan naar Malvine.
1: Maak deel uit van ons Vlaams patrimonium, de duo Harry en Co. De prominente rock uit 1980. Ik begin mijn Pappenheimers ondertussen ook een beetje te kennen, want dit komt van Raymond en Mireille III, maar ook Jacqueline van Halvroeg voor Jimmy Rogers en Kisses Sweeter Than Wine. Well, when I was a young man and never

0: op dinsdagmiddag tussen 12 en 2 kan je bellen naar Anjes als je ideetjes hebt van platen die iets te maken hebben met eten of drinken. Maar je kan ook mailen en zo kreeg ik een mailtje, ik ga niet vertellen van wie, die schreef letterlijk van: nu heb ik pas door waar uw programma over gaat. Moeten platen zijn die een link hebben naar eten of drinken. Ja, voor al die mensen die het nog niet helemaal snappen, ik ga nog eens een voorbeeldje geven. Dit is Sylvia Sims en English Muffins en Irish Stew.
1: You

0: Flirtatious?
1: How flirtatious?
0: Goodness gracious.
1: It is me.
0: It is you.
1: I'm sorry, it is us.
2: Volgbare Peter Sellers en Sophia Loren in Goodness Gracious Me, 1960. Ik heb trouwens laatst op YouTube, denk ik, een remake gevonden van dat nummer met Rowan Atkinson. Moet je maar eens gaan zoeken. Ook heel plezant. Er is iemand jarig vandaag. Ze is geboren op 9 juni 1961... ze heeft een volwaardige loopbaan. Ze wordt 65 vandaag, dus ze mag met pensioen. Alhoewel, liever niet. Lisa Del Bo, gefeliciteerd.

Was het niet onze kennismaking met Lisa Delbo? Ik dacht het wel. Dan zag ik nog voor dat kaartspelliedje. De vlinder van Lisa Delbo. Gaan we nog eentje doen, snel, om het af te leren? Ja, Cynthia Bertels tipte mij voor deze van Rosemary Clooney en Marlene Dietrich. Too old to cut the mustard.

Cliff Richard and the Shadows and the Bachelor Boy. Ik weet niet of het allemaal vrijgezellen zijn. Ik vermoed van niet. Maar ik ga toch een gelukkige verjaardag wensen aan Alexander uit Merksem, Annick uit Antwerpen, Ferdinand uit Bree, Jozef uit Wilrijk, Patricia uit Melzelen, Fonne uit Antwerpen, Lilianne uit Duffel, Desiree uit Edegem en Herbert Vlak, die is ook jarig vandaag, Jan uit Brecht, Nora uit Hoboken, Carolus uit Wommelgem, Gerard uit, Gerard uit Berchem, Mia van Aartslaar is die, Joël uit Antwerpen en Helma en Claude, allebei uit Capelle en allebei jarig. Voilà, dan kunnen we met een gerust geweten afscheid nemen en u nog een hele fijne Minerva-dag wensen. Het gaat heel makkelijk zijn, want ze zijn Steven en Kathleen er en al die andere collega's hier bij Radio Minerva. Groeten van Agnes en van mezelf en graag volgende week dinsdag weer op afspraak voor een nieuw broodje. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtes zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtes.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Je hoort journalist Rosalie Pieters.
4: Het verschil natuurlijk is dat gisteren echt wel werd opgeroepen door verschillende actiegroepen om naar Brussel af te zakken, om te protesteren tegen dat vermeend politiegeweld en ook tegen die hervormingen in het Franstalig onderwijs. Vandaag zijn er geen van die oproepen, al zijn er wel geruchten dat er toch nog zou worden afgezakt naar Brussel, maar dat kan de politie op dit moment niet bevestigen.
3: Het is al de 4e betoging tegen de besparingen. In Sint Maartenslatem in Oost-Vlaanderen is een levenloos lichaam aangetroffen. Het zou gaan om een man van 51. Het parket spreekt van een verdacht overlijden en vorderde een onderzoeksrechter. De precieze doodsoorzaak is niet bekend. In Frankrijk klaagt de moeder van Liana de staat aan wegens grove nalatigheid. Het meisje van 12 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Ze werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al beschuldigd werd van zedenfeiten, maar het Franse gerecht heeft die klachten nooit onderzocht. Volgens de moeder was Liana nooit gestorven als het gerecht beter haar werk had gedaan. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maximaal tot 18 graden. Morgen is het eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Pienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 9 juni 1937, de wereldpremière van Carmina Burana van Karl Orff in de Alte Oper in Frankfurt am Main.
1: 1947, het hondje Lassie laat voor het eerst van zich horen. Nog niet via de televisie, maar via de radio. Op de zenders van de Amerikaanse ABC wordt een hoorspel van een kwartier uitgezonden over de wereldberoemde collie. Het hoorspel wordt gesponsord door een fabrikant van hondenbrokken.
0: 1949, 1984 van George Orwell ligt in de boekenwinkels.
1: 1972, in Vietnam maakt fotograaf Nick Ut de beroemde foto van het meisje Kim Phuc dat na een napalmbombardement gillend wegrent.

0: vieren vandaag de geboortedag van Robert Schumann, Charles Janssens, Jan Kruijs, Nancy Sinatra, Bonnie Tyler, Mick Hucknall, Lindsay Davenport, Thomas de Soete en onze eigenste Kim Kleisters.
1: En we gedenken Sam Panapoulos en Bonnie Pointer.
0: Dinsdag 9 juni 2026. Ik stond vanmorgen op en ik dacht, ja, de lente is terug in het land.
1: Ja, te snel gedacht, Steven, want we hebben nog een paar dagen regen te goed.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. En daarna mogen we natuurlijk wel terug beginnen dromen.
1: Ja, dromen mag en moet eigenlijk altijd, Steven.
0: Dat is ook weer waar, Kathleen. En zeker de komende 2 uur, want...
1: Ja, van 2 tot 4 brengen wij De Zon in Huis via de radio in...
0: Omdat ons Bommat heeft gezegd.
1: Een programma in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Vol leuke weetjes.
1: Kalenders voor informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk, met dat...
1: En de Lely.
0: Goedemiddag.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You

0: to the company store.
1: Tracy Ernie Ford met 16 Tons. We kennen dat ook wel van de Louis Neefstien, heeft dat ook gezongen.
2: Ah, is dat zo?
1: Ja. Ja, ja.
2: Mij niet bekend, maar kijk.
1: En, ook, en misschien zelfs nog beter met nog zo net een iets diepere stem.
2: Ja, ja,
1: toch, de Louis Neefstien.
2: Ongelooflijk dat dat bij jou allemaal parate kennis is.
1: Ja, ja, ja, de Wilfried weet nog meer. Als
2: door twijfel ik niet.
1: Dat is natuurlijk ja. Ons vader vergeten. Ja, dat is natuurlijk ook goed.
2: Dat is zo, dat is zo.
1: Goedemiddag, Kathleen Das.
2: Goedemiddag, Steve de Lely.
1: Ja, ja zeg. Wat heb jij allemaal bij in je radiodoos, denk ik dan vandaag?
2: Ik heb weer een hele interessante gasten hier in de studio gekregen.
1: Ik heb daar iets zien zitten, aan de overkant. Ja,
2: ja, voilà. En het gaat een mooie en misschien ook een beetje pikante uitzending worden, Steven.
1: Oui.
2: Ja.
1: Ja, ze heeft roze lippenstift aan, dat kan ik aan de luisteraar al vertellen.
2: Ah, voilà, ze komt
1: ja, maar
2: er.
1: U ziet dat niet, dames en heren, maar ik zie dat wel natuurlijk. Hè. Ik zie zo felle roze lippen en als ik dan het woord pikant erbij hoor, dan kan ik mij daar ja. Allez, van alles bij voorstellen.
2: Ja, ja. Dus,
1: ik krijg hier van de overkant ook allemaal tekenen, wat zei die? Iets ziet hier en dit en dat. En
2: ja, dat is waar. Maar we hebben dus aan de overkant hier in de studio Els Messelis zitten en zij is gerontologe en auteur, maar zij is daarnaast ook nog expert in seksualiteit, intimiteit en huidhonger op latere leeftijd. Steven.
1: My god, zeg.
2: Ja, dus daar...
1: Misschien moeten we gewoon zo voor de teaser al eens een goede middag, Els. Goedemiddag, Els.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Zie, voilà, dat was een teaser. Nu, dat was het. En voilà. Meer krijg je niet te horen, dat is voor zo dadelijk dan.
2: Ja,
1: ja, wat heb ik bij, Kathleen? Ik heb natuurlijk liedjes bij.
2: Hè?
1: Ik heb natuurlijk allerlei leuke liedjes bij, denk ik dan. En ik heb natuurlijk, zoals u mij kent, voor jou een aantal vraagstukken bij.
2: Oh my god.
1: Ja, ik heb hier een aantal vraagstukken bij van, ja, van waar komt het, waarom heb ik het bij en dat soort dingen. Ja.
2: Okay.
1: We mogen natuurlijk ook niet, ik heb het vorige keer vermeden, maar dit keer vind ik het toch belangrijk, niet voorbij gaan aan één hele grote madame.
2: Mm-hmm.
1: Waar we gisteren konden, wat heel de week van alles rond te doen is. En ik dacht, we moeten daar toch een liedje van draaien. En dit is een liedje in combinatie met een andere hele grote meneer, letterlijk en figuurlijk uit Nederland.
2: Mm-hmm.
1: En het is bovendien echt een super tof nummer. Luister maar.

0: Sergei, de one and the only Robert Long en onze Margriet Hermans. Je, niet voor vrolijk van te worden en toch weer wel. Jawel, laat ons blijven lachen. Dat is toch een geweldig nummer.
1: Hele toffe tekst, hè?
0: Ja, ik vind het ook. Ik vind het geestig.
1: Dat is zo.
0: Ik vind
1: dat
0: het
1: is
0: leuk.
1: Zo.
0: Vindt u het ook leuk?
2: Heerlijk.
0: Ah,
1: voilà.
2: Echt genoten.
1: We zitten nog altijd bij ons, wie zit er nog altijd bij ons in de studio beter? Dat is Els Misselis. En zij is gerontoloog, maar ook experte in seksualiteit bij ouderen. Hè. Zelfs al staan er wat meer jaren op de teller, de liefdestintelingen, daar staat dus geen vervaldatum op. En op aanraking en intimiteit al helemaal niet. En een quote die dat we eventjes geleend hebben bij Els is: je hebt een paar knuffels per dag nodig om gezond te zijn.
0: Schoon.
1: Ja, Els, zeg, waarom zijn knuffels zo broodnodig volgens jou?
2: Ja, die zijn echt broodnodig, beste mensen. Maar ik moet jullie eigenlijk al een beetje ontgoochelen, want ik heb mijn sekskoffertje niet meegebracht.
1: Oh, oké.
2: Want jullie hebben hier zo bij de inleiding van alles al gefantaseerd. Maar inderdaad, laat ons even naar die uitspraak gaan. En die heb ik dan echt ook zelf weer ontleend aan een psychotherapeute, Virginia Satir, die eigenlijk een heel bekende quote had: we hebben 4 knuffels per dag nodig om te overleven.
1: Oh, oké.
2: 8 om ons goed te voelen en 12 om eigenlijk te ontwikkelen en te groeien. Een kleine maar erbij, ook al is het een heel mooie quote, geen wetenschappelijk bewijs voor deze quote, maar wel heel ander interessante informatie uit wetenschappelijk onderzoek.
1: Zeg, want wat versta je natuurlijk onder een knuffel? Want 4 knuffels per dag is voor sommige mensen echt al heel veel. Hè? Als je alleen bent en je hebt geen partner of je hebt geen kinderen, dan is dat niet zo evident om je quota te halen, denk ik.
2: Wel, zoals ik al zei, er is daar inderdaad geen wetenschappelijk bewijs voor. Maar laat ons nu even in de stemming komen. Mm-hmm. Als we ons veilig voelen, als we vertrouwen hebben bij iemand, dan hebben we eigenlijk allerlei huidreceptoren die boodschappen geven naar onze hersenen toe.
1: Mm-hmm.
2: En onze hersenen die maken dan dat zogenaamde knuffelhormoon aan.
1: Ja.
2: De zogenaamde oxytocine. Maar uiteindelijk doet het nog andere dingen met ons lijf. Want uit onderzoek is echt wel gebleken, als we, ja, ik zit een beetje ver van jullie, mm-hmm, maar mocht ik nu dichter gezeten hebben, jullie kunnen het misschien eens uittesten bij elkaar. Als je eigenlijk een zachte aanraking geeft aan rate van 3 centimeter per seconde op behaarde huid.
1: Oei, wacht even, ik ga dat bij.
0: Ja, wacht.
1: Dus 3 seconden.
0: Ik doe hier heel mijn kleren uit, dames en heren.
1: Ja.
2: Het is nu gewoon op de hand. Arato, zachter, Kathleen.
1: Zachter. Oh, zachter.
0: Ja, zachter.
2: Arato van 3 centimeter per seconde.
1: Oh.
2: En als uw collega daarvoor openstaat.
0: Ja, dat is tof, hè?
2: En hij voelt vertrouwen. Wat gebeurt er dan met u?
0: Ja, ik vind dat tof.
2: Ja.
0: Ik kan dat niet. Ik kan niet meer
1: het zo woord. Dat doet dat bij hem.
0: Ja, kijk, voilà, hier.
2: Hij gaat meer gerelaxeerd zijn.
0: Ja. Nee, dat is waar.
2: Pijn zal in vele gevallen ook verminderen. Het zal allemaal zachter aanvoelen. Onze ademhaling wordt ook rustiger. Dus dat is eigenlijk echt wel toch heel wat positieve effecten dat we door die zachte aanraking aan rato van 3 centimeter per seconde kunnen bewerkstelligen.
0: Oké. Els, mag ik even onderbreken? U weet dat of u weet het niet. Kathleen bereidt altijd die vragen geweldig goed voor. En die heeft u dan mogelijk ook gekregen of niet. Ik stel altijd de domme vragen in dit programma. Zo gaat dat. Iemand moet het doen. Hè. Dus ik heb allemaal al moeilijke woorden gehoord. Als in ik weet niet wat dat is.
2: Oxytocine, het knuffelhormoon.
0: Ja, die dus. die heb ik gehoord. Maar helemaal in het begin heb ik dan, en toch weer even voor de luisteraar, heb ik ook gehoord dat u een gerontoloog bent. En welk voor een beest is dat?
2: Wel, uiteindelijk worden we nog altijd verward met een geriater, wat we niet zijn.
0: Ah,
2: een geriater is een medische arts die de ziektebeelden bij het ouder worden bestudeert. Wij gerontologen zijn geen medische arts, maar we bestuderen het normaal ouder worden.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben een sociaal gerontoloog. Ik bestudeer dus de psychosociale aspecten van het ouder worden. En dat rond de thema's waar dat ik dit jaar 40 jaar mee bezig ben. Seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd. Maar we hebben het nu eerst over huidhonger. Ja, dat zijn thema's waar er echt wel een heel groot taboe op zit. Waar er heel wat misvattingen over zijn. En als sociaal gerontoloog probeer ik samen met u, dank u wel voor de uitnodiging trouwens, om dat taboe een beetje te doorbreken.
0: Oké, voilà, dat is duidelijk, denk ik dan. Als u trouwens vragen hebt, beste luisteraars, u weet het, u weet ons te vinden. Laat het gewoon even weten. En dan spelen we dat door aan Els. Ik dacht, we hebben het over zachtheid, dat soort dingen. En dan is er ook iemand, meneer Sam Cook. En die heeft dit gemaakt, Tenderness.

0: Oké, Tenderness was dat van Sam Cooke. Mooi toch?
1: Prachtig.
0: Voilà.
1: En het past perfect in thema.
0: Ja,
1: want we hadden het inderdaad over die zachtheid, over dat knuffelen, over die huidhonger. Maar wat had ik mij dan zelf afvroeg, want ik beschouw mezelf als een redelijk lichamelijk iemand. Hè. Als ik iemand graag heb, dan raak ik die graag aan. Ik heb dat eigenlijk ook wel graag, dat ze mij zo'n keer aanraken. Ja. Maar je hebt ook mensen... Voilà, schouderklapje voor Steven. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die dat helemaal niet graag hebben, dat je die aanraakt.
2: Absoluut. Want om nog even te verwijzen naar uw vorige vraag, Kathleen, hebben we daar eigenlijk een stukje niet in behandeld. Van heel veel mensen zijn alleen.
1: Mm-hmm.
2: Die kunnen niemand anders knuffelen. We hebben de weduwes, de weduwnaren, mensen die gescheiden zijn, die een vechtscheiding mm-hmm. meegemaakt hebben, die gewoon single zijn. Mm-hmm. Die hebben enkel zichzelf om aan te raken. In hoeverre zit daar nog een taboe op? Maar dan heb je natuurlijk ook, en toen ik mijn boekje Aanraking in tijden van huidhonger maakte, mensen die helemaal niet graag knuffelen. Mm. Jullie zijn dus duidelijk de knuffelaars hier in deze ruimte, had ik al begrepen. Nu... Ik heb eigenlijk een gesprek gehad toen ik mijn boek maakte met een zekere Mandy Chu. Een Chinese dame die in Nederland woont. En zij was eigenlijk heel erg verbaasd dat toen zij klein was, toen zij nog in China woonde, dat het aanraken van haar lichaam door haar ouders vooral heel functioneel mm-hmm. gebeurde.
1: Wassen, aankleden.
2: Ja, inderdaad. Maar ook niet meer dan mm-hmm. dat. Vandaar dat zij zich wou gaan verdiepen, omdat het natuurlijk ook wel een culturele context is. Ik heb toch wel heel wat oudere volwassenen ontmoet bij het beluisteren van de levensverhalen van mensen die zegden, we wonen hier toch eigenlijk wel in een koude cultuur.
1: Mm-hmm.
2: Waarbij dat we vooral gaan aanraken, goede vrienden of misschien wel familie. Mensen die heel dicht bij ons staan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Wij gaan niet zomaar op straat iemand tegenkomen van free hugs hier.
1: Mm-hmm.
2: Klopt,
1: ja,
2: toch?
1: Dat is.
2: En dat is eigenlijk de reden waarom dat ik in 2018 begonnen ben met het boekje.
1: Mm-hmm.
2: Omdat er heel veel mensen alleen zijn.
1: Ja.
2: Heel veel mensen die geen familie hebben. Heel veel mensen die geen vrienden hebben. Of heel veel mensen die niet into knuffels zijn.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Maar het is eigenlijk helemaal anders begonnen. Het was echt niet mijn bedoeling om een boek te maken over huidhonger.
1: Mm-hmm.
2: Initieel. En u wilt wellicht weten waarom, hè?
1: Ja.
2: Wel, ik was eigenlijk een bevraging aan het doen rond seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd. En ik kwam nu en dan eens in een woonzorgcentrum terecht. En ik had eigenlijk als doel om 100 bewoners te bevragen rond hun seksueel en intiem leven. En op een bepaald moment kwam ik bij Mathilde, 85 jaar. En ze zei, maar Els, allez, kom maar binnen. Maar mijn seksleven, ik heb de boeken toegedaan, zei ze. Mijn partner is overleden en ik woon hier nu nog in het woonzorgcentrum. Maar om een lang verhaal kort te maken, wees ze op een bepaald moment naar de achterkant van haar bed. En daar stonden effectief 10 knuffels op haar bed.
1: Ja.
2: En ze zei, elke avond knuffel ik die 10 knuffelberen.
1: Maar toch het gemis, hè?
2: Het gemis, ja. Maar zei ze op een bepaald moment, ik ben het kotsbeu om al die knuffels te knuffelen. Ik wil eens
1: een echte knuffel.
2: Ja. En ze had een list bedacht. En ze wees naar de andere kant van haar kamer en daar stond er effectief een grote rieten mand tot de nok gevuld met snoep.
1: Mm-hmm.
2: In de hoop dat ze eens bezoek zou krijgen. Dat er een snoepje zou genomen worden. En dat ze eigenlijk als bedanking een knuffel zou krijgen.
1: Ja.
2: Maar ze begon te wenen.
1: Oh,
2: want haar plan was eigenlijk niet zo goed gelukt.
1: Ja.
2: Ik kon het eigenlijk ook niet meer droog houden.
1: Oh.
2: We zijn daar in mekaars armen gevallen. En dan had ik zoiets, maar welke blinde vlek heb ik toch ook altijd gehad? Ik heb het zo vaak over seksualiteit op latere leeftijd, intimiteit op latere leeftijd, wat zeer belangrijk is. Maar die verbondenheid, die nota fysieke aanraking, wel... daarmee ben ik begonnen in 2018 en corona moest dan nog komen. Ja.
1: En dan heeft het verhaal een andere wending genomen. Hè?
0: Om in het thema te blijven, bedenk ik mij dat je wel eens zou kunnen stellen, in het kort van wat we al hebben gehoord, dat het de tederheid is die telt.

drank meer nodig om mezelf te zijn. Ik drink alleen nog melk, zoals vroeger.

0: Stef Bos was dat met de tederheid. En we kregen net de telefoon van...
1: Ja, voor een dame die al zeer aandachtig aan het luisteren was en zeer geïnteresseerd was. En die vroeg, hoe heet die gast die jullie in de studio hebben? Dus voor degene die nu pas beginnen te luisteren, wij hebben bij ons Els Misselis. En zij is gerontoloog en experte in huidhonger. We zullen daarmee starten, Els, toch? Ja, knikt ze.
0: Ze knikt zo'n beetje aarzelend. Voilà. Edoch,
2: ja. We hebben het al... expert. Ik ben geen neurobioloog, geen neurofysioloog. Ik ben een sociaal gerontoloog. Dus ik heb ook natuurlijk mijn beperkingen. Maar ik...
0: Kathleen ook, hoor. Ja, dus je moet daar niet in zitten. Allee, dat is echt ook...
2: En ik heb vooral levensverhalen verzameld rond dit thema.
1: Ja. Eigenlijk, een thema waar we allemaal wel mee in aanraking komen. Hè. Want we hadden het over huidhonger, we hadden het over knuffels. En de Chinese of Aziatische dame waar je daar net het over had...

0: dan met de handen. Beter dan met een kwastje. Maar ja, dat het knuffelhormoon doet aanmaken. We gaan veel meer gerelaxeerd zijn. We gaan veel rustiger worden. We gaan minder pijnsensaties hebben. Mm-hmm. En ja, toen ik eigenlijk die blinde vlek ontdekte in mijn onderzoek in 2018, waar ik het altijd had over seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd, dan had ik zoiets van, nu wil ik echt wel bij jong en bij oud levensverhalen verzamelen rond het thema van guithonger. En mm-hmm. toen kwam corona. Mm-hmm. We mochten elkaar niet meer aanraken.
1: Ja, absoluut.
0: Er waren ook wel andere wetenschappers die mij initieel zeiden, maar als, kom aan, guithonger, dat is een luxe probleem. Tot corona lang genoeg duurde, toen we eigenlijk allemaal wisten
1: hoe belangrijk dat was.
0: Met en zonder familie, met en zonder vrienden, met of zonder partner, wat het eigenlijk was. Mm-hmm. Het is eigenlijk een heel belangrijk thema geworden, die heel veel aandacht gekregen heeft. Maar als ik dan terugkijk naar ja, de definities en het wetenschappelijk onderzoek, heeft dat echt maar een boom beginnen krijgen. Mm-hmm. As such. Hè.
1: Ja, ja. Vanaf het moment dat het voor iedereen duidelijk werd van oei, hè. Voilà. Dat doet wel wat met de mens. Hè?
0: Inderdaad, ja. Absoluut.
1: Zeg, want, want we spreken hier over huidhonger en gemis aan fysiek contact in context van ouderen vooral. Hoe los je dat op en wat zijn de gevolgen voor senioren en voor ouderen die inderdaad minder toegang hebben tot die dagelijkse knuffels?
0: Ik heb toch echt wel de indruk dat we als mens zeer veerkrachtig zijn. Mm-hmm. Dat we eigenlijk op de een of andere manier gaan zoeken naar oplossingen. Of als mensen geen oplossingen hebben, mm-hmm. Dat ze er nu toch geïnspireerd geraken, troost vinden bij de verhalen die we vertellen, om toch ook even uit die verborgenheid terug mm-hmm. te komen. Mm-hmm. Het feit dat we ook ons kwetsbaar mogen opstellen, vind ik ook al een heel sterk punt. Nee. En we zijn ook heel veerkrachtig, want allez, laat ons eerlijk zijn, hoe de kans dat we een partner verliezen, vrienden verliezen naarmate we ouder worden, minder fysieke nabijheid misschien hebben. Sommige mensen die eigenlijk echt wel geïnstitutionaliseerd zijn in een woonzorgcentrum gaan wonen. Ook mensen bijvoorbeeld met een lagere mobiliteit. Dat allemaal aspecten kunnen zijn die ertoe kunnen bijdragen dat mensen ja, een beetje geïsoleerd raken. Hè?
1: We gaan het er dadelijk verder over hebben, maar ondertussen hebben we een beller aan de lijn. We gaan eens even horen wat de vraag is. Hè?
2: Is goed.

0: De enige echte Elvis met Love Me Tender was dat natuurlijk.
1: Pleidooi voor zachtheid. Hè?
0: Ja, ja.
1: En zachte aanrakingen raten van 3 centimeter per seconde. Voilà, kijk.
0: Ja?
1: Ja, het is per seconde. Ik dacht eerst per minuut.
0: Dat is heel traag. Hè?
1: Ja, maar ja. Het gaat over traagheid en zachtheid.
0: Ja, ja.
1: Voilà, we leren bij, Bij ons in de studio nog steeds Els Miscelis, die hier ons alles komt vertellen over huidhonger, intimiteit en misschien straks ook nog eventjes over seksualiteit bij iets oudere mensen.
2: Ja, graag.
1: Voilà. Hè. Waar zaten we? Ja, als we dat bruggetje dan maken naar seksualiteit, de perceptie leeft natuurlijk nog altijd dat ouderen geen nood meer hebben aan intimiteit, maar dat is natuurlijk niet waar. Dat stopt niet op een bepaalde leeftijd, denk ik. De goesting, maar de maatschappij lijkt daar toch zo over te denken.
2: Oh, de plaat begint een beetje door te draaien natuurlijk. Mm-hmm. Ik ben daar nu ingerold 40 jaar geleden. Ik ben nu 61. Ik was toen 21 jaar toen ik van een bepaald ziekenfonds de vraag kreeg om in het kader van voorbereiding op pensioen een lezing te geven over relaties, seksualiteit en intimiteit op latere leeftijd. Ik mocht het hebben over relaties, ik mocht het hebben over intimiteit, maar die seksualiteit laat dat maar achterwege, want werd er gezegd, u bent te jong. Ik kreeg die cursus van, jawel, een priester die met pensioen ging. Ik heb mij vastgebeten in dat thema en 40 jaar later ben ik daar nog altijd mee bezig. En 40 jaar later moeten we nog altijd zeggen, dat is een taboe onderwerp.
1: Ja.
2: Heel vreemd toch? Mm-hmm. Als we even gaan naar de Wereldgezondheidsorganisatie, die zegt eigenlijk dat meer dan de helft van de wereldbevolking leidt aan wat we noemen ageism. Nog zo'n moeilijk woord. De manier waarop dat wij kijken naar bepaalde doelgroepen, de manier dat wij handelen naar bepaalde doelgroepen, de manier waarop dat wij gaan discrimineren.
1: Mm-hmm.
2: Zo bestaat er ook zoiets als een seksueel ageism. Mm-hmm. We denken op een bepaald moment na de menopauze of na de andropauze boeken toe asexuele senioren, niks is minder waar. Maar de andere kant van het verhaal dat wij sedert dat de boomers nu ouder worden en geworden zijn, dat wij allemaal sexy senioren zouden zijn en allemaal een fantastisch seksueel leven hebben, ja, dat is natuurlijk ook weer niet waar. De mythes, de vooroordelen, de stereotypes, de taboes. We zijn er nog niet. Nee. Er is nog een beetje werk aan de winkel. Vandaar dat het zo fijn is dat we daar vandaag kunnen over praten. Ja,
1: absoluut. Hey, want de reden dat we u hebben uitgenodigd naar de studio is omdat Zorgbedrijf Antwerpen zelf eigenlijk een aantal jaar geleden een boek heeft uitgebracht en dat heet De Grijze Goesting. En daar komen dit soort van thema's natuurlijk aan bod. Het is seksualiteit en intimiteit en alles wat daarbij hoort. En daar hebt u een mooie bijdrage aan geleverd. En een stuk uit dat boek hebben wij ook herwerkt in het Combine-magazine dat je nu in al onze dienstencentra kunt vinden. Dus het leeft inderdaad nog altijd. Het boek is ook nog altijd te koop, denk ik, Steven. Waar kunnen de mensen...
0: Helemaal correct, bij de schakel kan je nog altijd terecht.
1: Hè? Voilà, dat kan zowel online als in de fysieke winkel van de schakel. Over die senioren,
0: waar om maar iets te zeggen, en dat is inderdaad, ik denk dat dat taboe daar zo wat op heerst. Bijvoorbeeld in de schakel hebben we ook een boek, Let's Talk About Sex, wat niet eens een handeling vereist, dan wel een bladzijde openen waar een vraag of iets wat in staat, wat zorgt dat er tenminste over gecommuniceerd wordt of mogelijks over van gedachten gewisseld kan worden met wie dan ook, wat dan ook, hoe dan ook. Mm-hmm. Zonder dat dat een of andere fysieke of lichamelijke repercussies heeft.
1: Ja.
0: Het ziet er heel sexy uit, dat boek. En het is het op zich ook, maar ook weer niet. Het is van alles in één. Maar ik denk inderdaad dat het vaak gaat over de communicatie, hè? Over hoe
1: dingen
0: bekijken we dat aan elkaar.
1: Ja.
2: Ja, want uiteindelijk, nieuw onderzoek in België wijst eigenlijk uit dat oudere volwassenen, als er veiligheid is en vertrouwen is, daar zijn we weer, echt wel best willen vertellen over hun seksueel leven. over de levensloop die ze gehad hebben, over de ervaringen die ze gehad hebben. Ja, zoveel oudere volwassenen die zoveel levenservaring, mm-hmm. levenswijsheid opgebouwd hebben, ook op dit vlak. Hè. Mm-hmm. Dus uiteindelijk, als we die stap zetten, we voelen eigenlijk een zekere vermijdingsdrang, denk ik dan, om het daar vooral niet over te mm-hmm. hebben. Omdat we echt wel in een overgeseksualiseerde maatschappij wel leven. Maar als we dan echt wel die diepe gesprekken durven aangaan, als burger, mm-hmm. de bevolking, maar ook als professionals, dat we toch echt wel heel veel kunnen leren van elkaar.
0: Zeker. En misschien is soms ook een klein beetje humor op zijn plaats, als die niet misplaatst is dan in deze.
1: Absoluut. Hè?
0: En dan is mijn vraag, wie kent er Karin Bloemen?
1: Ja.
0: Hans, ken je Karin Bloemen?
2: Uiteraard.
0: Ja, is het een ietsje gezettere dame, hè? Ietsje, hè? Cabaretière uit Nederland. En die maakte dit nummer. Oeh, ik moet hier de juiste knop openzetten, dat is misschien ook belangrijk. Dit nummer dus.
3: De huid is het grootste orgaan van de mens. Dus ik heb een gigantisch orgaan.

0: Zo gaat het nog een hele tijd door in die theatershow van Karin Bloemen over haar orgaan, het grootste orgaan van de mens, wat wel degelijk op dat de huid is.
1: Voilà. We zitten nog steeds met Els Messelis bij ons in de studio. Els, want we gaan bijna richting 3 uur. Als er 1 stap zou zijn die we kunnen zetten om het thema intimiteit en seksualiteit bij senioren uit de taboesfeer te halen, wat zou dat dan doen? Wat zou dat dan kunnen zijn? Hoe kunnen we dat doen?
2: Ik ben hier bereid om elke dag even langs te komen.
1: Oh, kijk.
2: Dat we dat samen aanpakken. Ja, want uiteindelijk humor is heel belangrijk. Misschien dat ik toch nog even mag verwijzen naar het Lust op Leeftijd project. We hebben eigenlijk samen met Leiden Academy on Vitality and Aging in Nederland 5 educatieve video's gemaakt. Waar we de oudere volwassenen zelf aan het woord hebben gelaten. Mensen kunnen dat gewoon gratis van YouTube downloaden, bekijken. Ja.
1: Zeg, en waar kunnen ze dat vinden? Waar moeten ze dan naartoe surfen?
2: Surfen naar Lust op Leeftijd.
1: Op YouTube, ja.
2: Leiden Academy on Vitality and Aging. Dan kom je eigenlijk die 5 gratis video's tegen. Mm-hmm. Maar als we het dan toch hadden over humor. Hè, ja, Lust op Leeftijd, afgekort is dat LOL. Mm-hmm. Want uiteindelijk groepen in Nederland van oudere volwassenen, die kwamen samen om daarover te praten, over seksualiteit en intimiteit. Ook in Vlaanderen hebben we dat gedaan. En we hadden vooral lol. Mm-hmm. Ook al was het met een lach, ook al was er nu en dan eens een traan, maar we hadden ook lol om daarover te praten. Mm-hmm. En zo is
1: om
2: eigenlijk het Europees project geboren. Hè?
1: Okay.
2: Lust op Leeftijd.
1: Okay. Ja. Els, we gaan misschien nog naar een nummertje luisteren dat jij speciaal voor ons had aangevraagd. Gaan we eerst luisteren?
0: Kan helemaal.
1: Ja.
0: Kan helemaal.
1: Zet maar op. En dan gaan we straks even luisteren.

0: Ook hier gaan we er iets vroeger uit, gezien de tijd en gezien dat het nieuws, het voetgesproken dagblad, er dadelijk aankomt.
1: Ten slotte, Els, nog eventjes om af te ronden. Je hebt al ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar dit thema en je bent er al 40 jaar rond aan het werken. Je hebt ook een aantal heel interessante boeken daarover geschreven, want mensen die graag meer daarover willen weten, waar kunnen die jouw boeken vinden of informatie vinden?
2: Wel, blijkbaar heeft er iemand zich bezig gehouden om die allemaal op Wikipedia te plaatsen.
1: Dus oh,
2: als mensen gewoon mijn naam intikken op Wikipedia, daar zullen ze al mijn 17 boeken terugvinden.
1: Okay. Zeg, en voor de rest verwijs je inderdaad ook nog naar dat project waar je aan meewerkt, Lust op Leeftijd, maar daar kan je de video's terugvinden op YouTube, had ik begrepen.
2: Ja, dat klopt. Staat ook op mijn pagina van Wikipedia. Okay. Mensen kunnen daar echt wel inspiratie halen, mm-hmm. troost halen, mm-hmm. want uiteindelijk komen daar echt wel de levensverhalen van mensen naar voor de prestatiedruk waar bijvoorbeeld oudere mannen mee geconfronteerd worden. Mm-hmm. Mensen die single zijn, mensen die op zoek gaan naar massages, die zin hebben ook om dichtbij knuffeldieren te zijn. En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over de technologische ontwikkelingen die er ook aankomen om te knuffelen en dergelijke meer. Ja. Het is zo'n rijk thema eigenlijk.
1: Voilà. Els, we gaan jou nog een keer moeten uitnodigen naar de studio, denk ik. Hè. Zeg, en dan allerlaatste vraag, want we hebben net Human Touch van Bruce Springsteen laten horen. Het ligt een beetje voor de hand, maar dat was jouw keuzeplaat. Vertel eens, waarom heb je die gekozen?
2: Ja, ik hoor die gewoon heel graag. Het raakt mij. Maar jullie zijn er toch ook in geslaagd om met de muziek die jullie aangeboden hebben mij te raken. En ik hoop dat de luisteraars ook geraakt zijn door het thema.
1: En ook geïnspireerd zijn. Hè.
0: Ja, sowieso. Als er natuurlijk mensen zijn die toch nog willen reageren, dan kan dat altijd. Je kan dat telefonisch doen als het u anders niet lukt. En als je het toch wil doen. Ik wil nog altijd Ilgeren. Ja, ik ben er al heel lang over aan het zagen. Ik zou graag nog eens een gele briefkaart. Ik zou dat echt heel tof vinden voor zo een gele briefkaart te krijgen. Nu, als dat niet is, kan je natuurlijk ook gewoon mailen. Dat kan je doen naar Radio Minerva of naar communicatie@zorgbedrijf.be of naar Kathleen of naar mezelf. Ja. Het Radio Minerva of het zorgbedrijf. Enfin, er zijn meerdere mogelijkheden. Misschien kunnen ze dat ook inderdaad via de Wikipedia van Els doen. Ga zo maar door. Enfin, genoeg mogelijkheden om uw reacties te laten horen. Je kan dat trouwens ook op de site doen van Radio Minerva. Als je daar even naar surft, kan je gewoon bij het gastenboek, daar kan je op klikken en dan kan je zo onmiddellijk een berichtje achterlaten.
1: Ja. Laat eens een berichtje achter voor ons. Wat wil je ervan vond?
0: Dat kan je helemaal zo doen.
1: Yes.
0: Was heel erg bedankt tot hier te komen.
2: Het is met veel plezier en als de mensen met opmerkingen, aanmerkingen zitten of ze hebben vragen, want er zijn zoveel vragen nog te stellen rond het
1: Absoluut.
2: Thema, zeker altijd bereid om te luisteren naar iedereen. Dank u wel.
0: Waarvoor dank.
1: En jij bedankt om naar de studio te komen.
0: Merci.
2: Met
1: Tot
2: plezier.
1: Later.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het dikke teeste leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Brussel houdt de politie zich klaar voor mogelijk nieuwe protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren eindigde een betoging opnieuw in rellen, maar voorlopig is het nog rustig in Brussel. Je hoort journalist Rosalie Pieters.
10: Het verschil natuurlijk is dat gisteren echt wel werd opgeroepen door verschillende actiegroepen om naar Brussel af te zakken, om te protesteren tegen dat vermeend politiegeweld en ook tegen die hervormingen in het Franstalig onderwijs. Vandaag zijn er geen van die oproepen, al zijn er wel geruchten dat er toch nog zou worden afgezakt naar Brussel, maar dat kan de politie op dit moment niet bevestigen.
9: Het is al de vierde betoging tegen de besparingen. Strafpleiter Jeff Vermassen verkoopt zijn advocatenkantoor in Leeden, dat bevestigt hij aan onze redactie. Hij draagt zijn medewerkers en de meeste dossiers over aan een advocatenbureau in Vilvoorde. Maar aan stoppen denkt hij nog niet.
11: Wat veranderd is dat ik eindelijk na 54 jaar een beter leven ga hebben. En gewoon een kantoor leiden is immense verantwoordelijkheid. Daar komt veel bij kijken, ook al die paperassen. En als ik daar nu vanaf ben, dat ik mij puur kan concentreren op de dossiers die ik doe.
9: Het is niet duidelijk hoeveel Vermassen krijgt voor de verkoop van zijn kantoor. Hij is 79. En autobouwer Stellantis roept meer dan 1 miljoen auto's terug. Het gaat om de modellen Jeep Wrangler en Jeep Gladiator, omdat er een probleem is met de elektrische bedrading, waardoor er brand kan ontstaan. Al die auto's krijgen nieuwe bedrading en een nieuwe hydraulische stuurpomp. Het gaat vooral om auto's in Amerika. Het is nog niet duidelijk of er ook in ons land de wagens worden teruggeroepen. Vanmiddag bewolkt met kans op onweer en buien en maximaal tot 18 graden. Morgen is het eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. En ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
12: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
15: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
14: En wat kost deze schatting?
15: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring. Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. Hij
17: En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
18: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
19: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De couvrettes. Moet dat niet tomat crevette zijn?
18: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de couvrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
19: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
18: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: exact 3:05 en de komende pakweg 50 minuten zijn we natuurlijk met nog fijne informatie en heel veel nietjes, nietwaar, Kathé?
1: Ja, en niet meer over huidhonger, maar over andere goestingsjes en eten en dergelijke.
0: Ah, dat is goed. En ik heb natuurlijk nog mijn broodnodige vraagstuk deze week.
1: Oh, oei, ja, ik vond het al een beetje warm worden.
0: Okay, begin maar aan na te denken.
1: Ah, ja, ja, ja, ja.

0: My Boy Lollipop was dat. Ja, Kathleen.
1: Ja,
0: boeiend. Wat, ja?
1: Ah, nee, gewoon met het een heel uur over knuffelen en huidhonger te hebben. Ik heb goesting om mijn eigen dochter vanavond een keer goed vast te pakken en goed te knuffelen, maar dat is een puber. Dat wil dat niet altijd.
0: Ik kan je zeggen, die gaan nooit meer naar huis komen als die deze door is tegen de radio.
1: Die zit gelukkig op de schoolbanken, dus ja, die is niet aan het luisteren.
0: Dat is het stomste wat je gaat kunnen doen. Of dan zeggen, ik wil een knuffel geven, dan blijft dat kind komt nooit meer naar huis.
1: Nee. Ja, maar ik heb over laatst ook ergens gehoord, ik denk dat het Rick Caponet was, die het ergens op een of andere radiozender verkondigde, dat zo pubers, als die zeggen, nee, ik wil dat niet, ik wil geen kus, ik wil geen knuffel, dat dat eigenlijk goed is, dat dat positief is, want dat die zelf hun grenzen stellen en dat je dat dan moet respecteren en dat je dat vooral niet moet opdringen. Dus voilà.
0: Ja, in dat laatste kan ik mij zeker vinden. In dat eerste denk ik, ja, mijn vrouw die had ook van die boeken zo over, ze hebben een sprongeske.
1: Ja,
0: ik weet het niet.
1: Jawel.
0: Ja, ze hebben een sprongeske en dan denk ik, ik ging die toch niet springen, maar dat is een baby. Ja, ik verstond daar allemaal niet zo veel.
1: Ja, maar als die zo klein zijn, dan doe je die niet liever dan knuffelen.
0: Ja, we zien wel wat er komt.
1: Dus jij gaat sowieso gegarandeerd je portie knuffels krijgen voor vandaag.
0: Dat
1: je gaat dan aan je quota geraken en steven.
0: Ja, zeer zeker. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jij hebt allerlei activiteiten opgezomd.
1: Activiteiten en lekkers. We zijn het al een paar weken aan het herhalen. Maar vanaf volgende week maandag start bij Zorgbedrijf Antwerpen de Restaurantweek. En dan kan je een lekker culinair drie gangen menu gaan eten in onze brasserieën en buurtbistro's. En dus elke buurtbistro of dienstencentrum organiseert dat op een zelfgekozen dag volgende week. Dus als je wil weten waar je wanneer terecht kan, dan moet je eventjes naar de website van Zorgbedrijf surfen, www.zorgbedrijf.antwerpen.be, en daar staan eigenlijk alle data op. Nu, ik moet zeggen, Steven, het menu is er eentje om vingers en duimen van af te likken, want wat krijg je daar voor slechts €10? Kort gewokte gambas of een krokante kippenbout met een salsa van mango, avocado, chili en lenteui. Als hoofdgerecht serveer ze een varkenshaasje met saus van Serrano ham, met geconfijte kersttomaatjes en aardappelwetjes met rozemarijn. En dan het dessertje, volgens mij de belangrijkste gang van heel de menu, is een ijsgekoeld soepje van rood fruit en hibiscus met citroensorbet.
0: Mm-hmm.
1: Dat klinkt niet slecht.
0: Chic.
1: Ja, restaurantweek dus volgende week.
0: De vraag is, de eerste vraag van de dag is, weet jij altijd wat je zegt?
1: Natuurlijk niet. Oei, nee, natuurlijk wel.
0: Natuurlijk wel. Oké, goed. Je hebt bij de intro van dit programma iets uitgesproken.
1: Ja, een Canadese Griek. Was het die?
0: Ja, ja.
1: Oh, ja.
0: Ja, ja. Sam Panopoulos.
1: Inderdaad, ja.
0: Je kent de man persoonlijk?
1: Nee, want die is ook al overleden in 2017.
0: Je hebt het opgezocht. Je hebt de naam zien staan en je dacht, ik zoek het op.
1: Kennis.
0: Ja, dus ja, ik vond het leuk. Ik vond dat op 8 juni is Sam Panopoulos in 2017 jammer genoeg overleden. Het was een Grieks-Canadees restauranthouder. En Kathleen Das, hij wordt beschouwd wereldwijd als de bedenker van...
1: Oei, de calamaris?
0: Oh, je weet het niet?
1: Nee, ik weet het helemaal niet.
0: Maar
1: iets
0: kijk,
1: typisch
0: het is,
1: Grieks.
0: Ja, nee, wel. Het is iets heel raar. Er zijn mensen die daar heel blij mee gaan zijn.
1: Oh.
0: En er zijn dus ook mensen die, als ze dat woord nog maar uitspreken...
1: De krepels krijgen.
0: Ja, die zich echt van een kerktoren gooien of in een rivier springen.
1: Oei, nu maak je me wel heel benieuwd.
0: Ja. Ik zal uitleggen hoe dat het komt strakjes. Mm? Maar het is de bedenker van de pizza Hawaii.
1: Ai.

0: George Michael was dat natuurlijk met Careless Whisper. En dan is natuurlijk, buiten die andere vraag, maar dan is de vraag eigenlijk, waarom dit nummer, Kathleen Das?
1: Dat is ook een Griek, hè?
0: Dat is een goede brug, eigenlijk. Maar het is ze niet.
1: Jij gaat geen betere brug kunnen maken dan dat.
0: Jawel, het is niet de brug die ik zocht.
1: Maar en heeft het dan nog iets te maken met je pizza?
0: Het heeft ook niks met die pizza te maken. Het is eigenlijk een heel ander ding. Ja,
1: ja, dan gaat het toch een hint moeten geven.
0: Een hint moeten geven. Je hebt het ook gezegd gewoon helemaal in de intro natuurlijk. Ja, zo je kent
1: ik scroll
0: het bij de intro.
1: Terug naar de intro.
0: Ja. Nee, het is moeilijk hoor. Ja. Ik geef toe dat het bijzonder moeilijk is. Er gebeurde iets op zo'n 9 juli, sorry. In 1949, om precies te zijn. Dan werd 1984 van George Orwell in de bibliotheken verwacht. Mm-hmm. Wat toch wel een heel ding was. En als je dat nu leest, dat boek, dan denk je... God, man, hoe kan die het allemaal mm-hmm. hebben geweten? Mm-hmm. Dat is een beetje gek, eigenlijk. Hè? Dat is enerzijds... Maar dan dacht ik, misschien moeten we eens een keer gaan zoeken... Ja, zover gaat het dus. Naar wat dat is 1984 muzikaal. Wat betekent dat voor ons?
1: Ah,
0: wel, voilà. Careless Whisper was toen nummer 3 en nog straffer. Die stond in een top 10 van 1984, zo volledig van het jaar, 3 keer in.
1: Oh, amai, ja, oké.
0: Want ook met Wake Me Up Before You Go Go en Freedom van Wham stond die erin. Mm-hmm. Dat is toch wel iets, hè?
1: Absoluut. Ja, enfin, dat is al een hele prestatie.
0: Als je zomaar 3 keer in de top 10 stond, dat vind ik toch wel iets om over te zeggen. Op 1 stond trouwens I Just Called to Say I Love You van Lionel Richie.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Ook schoon.
1: Ook heel schoon.
0: Ja. Maar dus, enfin, die mensen van de Pizza Hawaii, dus die, ja, hoe komt dat dus? Die mensen, die ging van Griekenland, hè, ging die uiteindelijk gewoon naar, wou die naar Canada gaan, die maakte een stop in Napels.
1: Mm-hmm.
0: En daar at die een pizza. En die vond dat eigenlijk gewoon heel lekker. Mm-hmm. Oké, dat is goed. En daarna ging die dus in Canada wonen, vlakbij de grens van de Verenigde Staten. En kwam er dus pizza op het menu. En daar ging hij in 1962, dames en heren, ging die aan het knutselen met tomaatsaus, kaas, ham en ananas uit blik.
1: Mm-hmm.
0: En dat zoetigheid en dat vettigheid, dat vonden die Amerikanen daar blijkbaar wel lekker.
1: Een goede combinatie.
0: Eva Boom, de Pizza Hawaii is daarbij eigenlijk uitgevonden. Het waren lokale media die de aanleiding waren om dat uiteindelijk op een Engelstalige Wikipedia-pagina te zetten. Hij heeft dat ook zelf dan bevestigd, dat hij dat was die dat heeft uitgevonden.
1: Mm-hmm.
0: En uiteindelijk is hij dus bij zijn dood internationaal bestempeld als de uitvinder van de Pizza Hawaii.
1: Kijk, voilà.
0: Voilà.
1: Die mens heeft iets gedaan in zijn leven.
0: Ja, kijk, je moet het maar kunnen zeggen als je dat dan zegt, denk ik dan.
1: Dat is zo.
0: Ik laat het aan jou of een muziekje?
1: Doe maar een muziekje.
0: Een muziekje.

0: De Chinezen die gaan er helemaal af. Dat is de Runes, de Duran. Maar die zeggen dat zijn de Dixleys met de 60s megamix Let's Dance.
1: Ja, Steven, die verstaan dat
0: Wild
1: ook niet.
0: Wild Thing, and I saw her standing in the water there. Enfin,
1: ze zitten er volledig
0: naast. Ze zitten er helemaal naast, Chinees. Ja, we hebben hier, dames en heren, zo een computer voor ons. U kan dat ook hebben als u naar de website surft. En daar ontleedt hij dus, als we hier iets draaien, hup, komt dat daar plots op. Voilà. Maar heel af en toe slaat hij dan, zoals nu, de bal helemaal mis.
1: Dat is zo, ja, dat is zo.
0: Kan gebeuren.
1: Yes. Steven, de zon is er weer. Fiets weer, denk ik dan.
0: Straf.
1: Ja, absoluut. En we hebben het er vorige week ook al eventjes over gehad. Maar een aantal collega's van zorgbedrijf die hebben zelf een fiets/fotozoektocht in elkaar gestoken. En dat is eigenlijk een heel, heel tof en bewonderenswaardig initiatief, beter. Want je kan eigenlijk langs 27 dienstencentra en buurtbistro's van zorgbedrijf Antwerpen fietsen. Dus dat op zich is al heel leuk. Er zijn 3 verschillende routes uitgewerkt. Een hele lange, die helemaal tot bovenaan in Berendrecht gaat. En je hebt ook 2 iets kortere routes van ongeveer, ik geloof, 5, 26 kilometer, voor iedereen haalbaar. Maar dus het is meer dan alleen maar fietsen en af en toe stoppen voor een koffie of een pintje. Er is ook een zoektocht aan gekoppeld en je kan dus in een van die 27 deelnemende dienstencentra een deelnameboekje gaan halen en daar staan dan verschillende foto's in van die dienstencentra en als je ze herkent, mag je dat aanduiden, nog een paar vragen oplossen en dat terug indienen en dan maak je zelfs kans op een hele mooie prijs. Nu, die fotofietszoektocht of fietsfotozoektocht, hoe je wil, daar kan je nog aan deelnemen tot eind september. De aankoop van zo'n boekje kost €10, maar daar zitten al 2 drankjes in begrepen. Dus zeker en vast een goede deal. Dus voilà, het zonnetje is er weer en volgende week een hele week goeie weer, had ik begrepen.
0: Ja.
1: Dus ideaal voor een fietstochtje te doen.
0: Dat is helemaal waar, helemaal waar. Wie ik denk dat niet onmiddellijk nu een fietstochtje gaat doen, omdat ik denk dat hij misschien gewoon niet ver op de vloer rijdt. Maar ook omdat hij andere dingen te doen heeft, als in champagne drinken en zoetigheden binnensmikkelen.
1: Mm.
0: Omdat ze zo jarig is als wat, dat is niemand minder dan...
1: Oei, Steven, ik weet het niet meer.
0: Nancy Sinatra.
1: Ah.

0: Summerwine, Nancy Sinatra en Lee Hazelwood waren dat.
1: Ja, en die zit al aan de wijn, hè, want die is jarig, zei je.
0: Ja, ja, dus, dat is zo jarig als ja. Helemaal leuk.
1: Steven, geen verjaardagsfeestje of toch een beetje. Zondag 21 juni is het een fleurig feestje in woonzorgcentrum Bloemenveld in Wilrijk.
0: Ah ja, dat is waar. Ik ben daar waarschijnlijk,
1: ja,
0: geloof ik.
1: Ja. Ja, ja, ik hoop dat je dat al goed hebt genoteerd in jouw agenda.
0: Voilà,
1: dat is parate kennis. Ja, en ze trekken daar echt alle registers open om daar echt een hele toffe dag van te maken. Want wat kan je er allemaal vinden? Er is een lifestyle-markt. En wat kan je er allemaal vinden? Een hele toffe stand van De Schakel. Mijn boek, het levensverhalenproject van Zorgbedrijf Antwerpen, is daar. Kan je jezelf laten schetsen door een tekenaar. Je kan daar kennis maken met onze thuisdiensten. Een VR-bril op je neus
0: dat
1: zetten.
0: Vind ik grellig. Ik heb dat eens opgezet, dat spel.
1: Ah ja?
0: Ja, maar dat is...
1: Krijg je dan claustrofobie of zo?
0: Nee, maar ik vond dat toch een beetje griezelig.
1: Ah ja.
0: Ja.
1: Ja, dan moet dat vooral niet doen.
0: Jawel, jawel, want het is tof, hè. Het is tof, maar het is wel zo'n beetje dat je denkt van... Ik kan eerst een beetje naar mij vallen.
1: Zeg, ja.
0: Terwijl dat je gewoon op een stoel zit, eigenlijk.
1: Ja. En die VR-bril, want je kan verschillende...
0: Sites bekijken.
1: Ja, je kan...
0: Ik heb van ons gedaan.
1: Ah, je hebt van ons gedaan. Je kan een keer in de fysieke winkel van De Schakel binnenkijken. Ja. In een assistentiewoning kan je binnenlopen. Ja. Je kan in een woonzorgcentrum binnenlopen. Dus wat is de moeite om te doen. Maar wat ze er ook hebben, dus 21 juni daar in Bloemenveld, een rommelmarkt. Dus je had blijkbaar heel hun kelder nog vol staan met superveel spulletjes. Kleine... kastjes, postuurkes, weet ik veel wat. Ja, van mensen die daar gewoond hebben of dat niet meer nodig hadden of die bij de verhuis dat niet meer in hun kamertje kregen. En ze gaan dat dus verkopen. Er is een rommelmarkt. Dus ik denk, als je echt koopjes wil doen, dat...
0: Moet je daar zijn.
1: Ja, absoluut een moment. Hè. Voor de rest, ja, lekker eten en drinken, uiteraard. En optreden ze, Steven.
0: Mm-hmm. Wie komt er?
1: Ah, voilà. De Covrets komen.
0: Ah, ja.
1: Dat is een swingende coverband met allemaal retro-muziek.
0: Kent.
1: Heel tof. En ook de goochelaar Guinelli.
0: Heel goed.
1: Ja, die is supergoed. Hè? Ja, ja, ja. Je staat er 10 centimeter vanaf. Nog weten niet van, allee, hoe doet het?
0: Absoluut. Dus, moeten we ze uitnodigen?
1: We moeten hem inderdaad eens uitnodigen. Ja. En voor de rest, ja, klassiek, de rondleidingen natuurlijk. Hè. Het is dus het moment om er een kijkje te gaan nemen. Als je anders op een zit waar je anders misschien niet komt of niet mee in aanraking komt. Dus het is allemaal in Wilrijk te doen. Zondag de 21ste juni. En Steven de Lely gaat er ook zijn.
0: Ja, het is helemaal waar, helemaal waar. Het is ook nog een feestdag voor jou, een klein beetje vandaag, maar dat is voor dadelijk.
1: Oké. Okay.

0: Ze hebben nog zo van die hele fijne dingen gemaakt van de klassiekers. Pomplemousse was dat met Les Champs-Élysées.
1: Tof.
0: Voilà. Ik had het over een feestdag vandaag voor jou. Dan. Het is aardbei-rabarbertaartdag.
1: Oké. Okay. Ik ben niet zo zot van rabarber, Steven.
0: Ah, okay,
1: wat heb je nog in aanbieden voor mij?
0: Het is ook Donald Duck dag, maar dan, dat is misschien... Allee.
1: Voilà.
0: Zoiets, ja, kan ja. Maar, ja. Nee, voor de rest is het eigenlijk, gaat het vooral over mezelf.
1: Ah ja,
0: Over mezelf en anderen.
1: Meal prep dag, Steven?
0: Nee, het is natuurlijk, het is aanstaande zondag, is het...
1: Vaderdag? Oh, weer al?
0: Ja.
1: Oei, maar ja, het is goed dat je het zegt.
0: En
1: want,
0: het is feest na feest, hè, want de vrijdag is het ook feestdag voor mij. Ja.
1: Ah ja?
0: Het is Supermandag.
1: Oh, ja, oké.
0: Okay. Ja. Ja, het is twee feestdagen. Internationale Supermandag en het is zondag en vaderdag. Dus
1: en vorige
0: ik heb
1: week
0: een volledig
1: al...
0: feestweekend.
1: Ah ja, en vorige week was dat Rossendag? Nee, dat was,
0: ja,
1: dat
0: was de week daarvoor. Ja.
1: Dat mogen we niet meer zeggen, hè.
0: Ja, kijk, ja. Het is wat dat
1: Venetiaans Blonddag. Ja.
0: Maar dus de dag dat ik even geen feest vier, dus de 11e juni, is het Duitse chocoladetaartdag.
1: Wat is dat dan, zo'n zachertorten of zo?
0: De Duitse chocoladetaartdag.
1: Ah ja,
0: dat is gewijd aan een van de meest geliefde desserts ter wereld, zegt men hier. Het is een Duitse chocoladetaart. Er is iets met die ingrediënten die uniek zijn. Ah, hier, wat maakt de Duitse chocoladetaart uniek? Waarom onderscheidt hij zichzelf van anderen? Omdat het een unieke combinatie is van rijke chocolade, kokos en pekannoten.
1: Okay.
0: De taart bestaat uit biscuitlagen die gevuld zijn met een heerlijke karamel coconut pecan topping. En de combinatie van die smaken zorgt dus voor een soort van luxe eetervaring waar de zoete en de zoute smaken perfect in balans worden gebracht.
1: Stuurt me dat receptje maar door, Steven.
0: Voilà. Ja, maar ja, je kunt het maar hebben gehad, denk ik.
1: Zeker en vast.

0: De Michael Hucknall was dat, hè?
1: Ja, ja, die is ook jarig, hè?
0: Is ook jarig, ja. Ja, ja, ja, maar Simply Red was dat, is ook
1: ja, ja. 77, if you don't know me by now.
0: Ja,
1: want hoe lang zitten wij hier nu eigenlijk?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik hou het niet bij.
1: Nee, meer dan een jaar.
0: Ik hou het niet bij. Ah, kijk,
1: twee, twee jaar
0: is het niet wel langer, ik denk het wel.
1: Ja, denk met wel. Nog evenveel plezier.
0: Maar ja, tuurlijk, absoluut. Zijt maar zeker dat. Zijt maar zeker dat. Ja. Wat heb jij nog in petto daar?
1: Wat activiteiten, Steven? Zullen we beginnen bij de donderdag, de 11e juni?
0: Doe maar.
1: Wel.
0: Dat is die chocoladetaartdag, by the way. Ja.
1: Chocoladetaartdag, inderdaad. Het is geen chocoladetaart dat ze aanbieden in Ten Gaarde, maar wel het juni-ontbijt. Hè. In Ten Gaarde organiseren ze elke maand een ontbijtmomentje. En nu gaat dat dus door op donderdag 11 juni. Vanaf 8:30 tot 10 uur kan je daar lekker aanschuiven voor een heerlijk ontbijt. Wel even op voorhand reserveren en voor slechts €12... kan je de dag daar zeer goed mee starten. Na de middag kan je dan ineens doorschuiven naar de Combine Molengeest. Dat is de nieuwe buurtbistro daar in Molengeest. Want daar heb je een barbecue op het programma staan met DJ Danaldi. Ook daar wel even inschrijven op voorhand. Wanneer je niet genoeg krijgt van al dat swingen en dansen, dan kan je naar Liberty, want daar is het muziek bingo met onze favoriete DJ, Steven, DJ
0: Banan.
1: DJ Banan, inderdaad. Ambiance verzekerd, muziek bingo in Liberty. En aan het eind van de dag worden er ook nog eens hele leuke prijzen die er te winnen zijn, hè. Dan eventjes naar de Zeelbaan. Daar kan je een aardbei- of framboos milkshake gaan drinken.
0: Lekker.
1: Dat is wel echt super zomers, hè? En ook heel lang geleden. Wie het liever houdt op minder zoet, maar wel iets hartig, kan voor de happy hour gaan in de buurt Bistro Combine Boeksveld. Vanaf 15 uur beginnen ze eraan en daar serveren ze heerlijke cocktails en mocktails.
0: Alright. Allemaal goed. Zeg, woon jij in zo'n beetje een huis wat een architecturale waarde heeft?
1: Ik vind van wel.
0: Oké, dat is al één. Dan, ik ga ervoor zorgen dat je echt een soort van mini-wereldrecord kunt breken bij deze.
1: Oeh.
0: Ja. Speelde jij vroeger met poppen?
1: Ja.
0: Zou je daar nog eens mee durven spelen?
1: Ja.
0: Ja. En zeker als je dan een glas gin daarbij krijgt.
1: Zeker.
0: Dan heb ik heel goed nieuws voor jou, Kathleen Das.
1: Ah, ja?
0: Want 13 juni,
1: uh-huh.
0: Ja, dan is het zomaar even. Hou je vast aan de takken van de bomen. Dan is het de internationale dag van de architectuur.
1: Okay,
0: het is
1: check.
0: Wereldpoppendag.
1: Oké, check.
0: Het is wereldgindag.
1: Oké.
0: En het is dag van de durf.
1: Ben helemaal mee.
0: Alsjeblieft.

0: Je kan er van zeggen wat je wil van die André Hazes Jr., maar ik vind dat die gast niet slecht kan zingen eigenlijk.
1: Nee, dat is zeker waar.
0: Nee, en ik vind dat die soms wel. Die zingt natuurlijk veel slager en je bent daarvoor of je bent daar niet voor, maar ik vind dat die soms toch wel leuke keuzes maakt.
1: Mm-hmm.
0: Qua muzikaliteit dan.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Enfin, goed, waar kunnen we nog in snelheid naartoe gaan?
1: Voilà, we maken eventjes een sprongetje naar vrijdag 12 juni. Dan kan je in de vrijgewijde in de namiddag gaan rummikuppen. Ik doe dat heel graag, Steven.
0: Oh, is waar?
1: Rummikuppen, ja. Ik wil wel winnen, want anders is er natuurlijk niks aan.
0: In de schakel maar verkopen we dat extra large.
1: Ja,
0: met uw leeftijd moet je misschien dat inderdaad al met iets
1: dan kan
0: grotere lettertjes kopen.
1: Dan kan ik dan een keer spelen zonder bril.
0: Ja,
1: kijk, dat is mogelijk
0: toch
1: heel interessant. Zeg, in Santiago hebben ze een hele leuke activiteit op poten gezet op vrijdag 12 juni. Daar zomert het op zijn Hollands. Leuke muziek van 15 uur tot 18 uur. Een heerlijk zonnetje en lekker eten. En wat gaan ze er eten? Nederlands eten dan. Kibbeling, frietjes en een slaatje. En natuurlijk appeltaart met slagroom als dessert. En dat alles voor slechts 15 euro. Dat kan je niet versukkelen, hè, Steven. Zeg, we maken nog snel een sprong naar zaterdag 13 juni. Kan je naar Ten Gaarde voor de jaarlijkse familie barbecue met niemand minder dan DJ Danny van Tichelen. Gezellige ambiance daar, zeggen ze. En gegrild met liefde en geserveerd met plezier. Verfrissende drankjes en sfeervolle ambiance met muziek van DJ Danny van Tichelen. En ten slotte zie ik hier staan, maandag 15 juni, zijn er eigenlijk verschillende dienstcentra die samen een uitstap hebben gepland of georganiseerd naar Sluis. Net over de Nederlandse grens, daar aan de kust. Daar moet je wel even op voorhand voor inschrijven natuurlijk. En dan kan je met de bus mee naar Sluis.
0: Oké, helemaal tof, helemaal tof. Ik kan al zeggen dat je volgende week zeker moet luisteren, want dan haal ik mijn speciale kalender natuurlijk wederom boven met alle speciale dagen, waarin ik nu al kan verraden dat een tapasdag zit aan te komen.
1: Ah,
0: en voor de luisterende mannen onder ons ook de nationale toplessdag. Alsjeblieft.

0: Hupsakee, Mr. Elvis met Hound Dog was dat. En zo ziet onze tijd er weer al op. Maar u weet het, u moet nu al uitkijken naar volgende week. Want dan hebben we weer heel speciale dagen. En Kathleen die heeft waarschijnlijk nog van alles in haar speciale radiodoos zitten. Als ook tal van activiteiten te verkondigen.
1: Ja, en volgende week hebben we weer een gast, of twee gasten zelfs, in de studio over toch ook wel een heel interessant onderwerp. Dan gaan we het over mantelzorg hebben.
0: Makkelijk, alleen maar interessant.
1: Eigenlijk een heel interessant en uitgebreid thema.
0: Voilà, gewoon blijven luisteren en dan volgende week dinsdag en natuurlijk nu ook zo dadelijk, want Danetti staat hier zoals gewoonlijk wederom te trappelen om het over te nemen. Wat ons betreft graag tot volgende week. À la prossima volta.
1: Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, nemen ze door hoe ik.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou. Ah, ah, ah.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva van Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en 2 andere verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aert van het parket.
7: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel en om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die 4 dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de 2e ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
6: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar moeten betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen maar duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de 8e finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanmiddag bewolkt met kans op buien en onweer en maxima tot 18 graden. Morgen eerst nog droog, daarna opnieuw meer kans op buien bij 18 graden. Ook donderdag en vrijdag nog wisselvallig. Vanaf zaterdag krijgen we droger en warmer weer.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
10: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
11: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liefde, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliefde.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer zover dinsdagmiddag, zo'n paar minuten, 4 minuten over vieren. En dat wil zeggen 2 uurtjes van muziek, die wel een weekje komen te presenteren voor u. Klankenboeket nog steeds in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schuttere. En vandaag staan we er alleen voor. Claudia is met haar partner voor een weekje met verlof. En dat is ze inderdaad van harte gegund. En wij gaan dat weer trachten 2 uurtjes zeker met jullie op te lossen. Met hopelijk weer van die muziek specifiek van Radio Minerva.

En u krijgt ze wel vaker te horen hier bij onze radio. Het blijft toch altijd een formidabele formatie. Dan heb ik het inderdaad hier over de Shadows. Met een van hun vele successen, Geronimo.

0: Vele, vele jaren geleden ben ik er een keertje geweest. Het blijft een geweldige stad, heel bijzonder, met zijn Fisherman's Wharf. En aan de overkant van het water hebben we dan inderdaad Alcatraz. Ja, als u ooit de kans zou hebben en u wil het nog doen, en u kunt het zeker nog doen, beste mensen, dan zou ik zeggen, wel eens een keertje naar die plaats gaan. San Francisco.
1: Well, I walk

Stop in the Name of Love in de tijd gebracht door niemand minder dan Diana Ross met haar formatie The Supremes. En daarvoor, u hebt het al gemerkt mensen, ook weer heel veel muziek van die gouden jaren. En we kunnen u al 26 jaar gerust zeggen dat dat inderdaad allemaal muziek was uit de vorige eeuw. Dat was toen Crispin St. Peters met You Were On My Mind.

Uit de tijd dat onze generatie nog regelmatig een stapje in de wereld kwamen te zetten, zo 40, 50 jaar geleden, mensen. En toen waren er absoluut helemaal nog geen problemen. Maar onze generatie, die krijgt nu een klein beetje bang om dat nu te herhalen. Het zou misschien ook niet meer direct gaan, maar de tijden zijn wat dat betreft ook weer totaal veranderd. Laurels, you'll never find another love like mine.

Van bij ons Axel Red uit Limburg, die perfect altijd meesterliedjes komt te brengen in de Franse taal. En ook bijzonder succesrijk, tot op heden nog altijd is, met Sensualité. En onze volgende man, Neil Sedaka. Ja, die man is 27 februari, ja, nog maar enkele maanden met andere woorden, overleden na een bijzonder geslaagde carrière.

Dit was, ja, vrij ver terug in de tijd, 64 jaar geleden op de plaat gezet door de Four Seasons, het jaar 1962, met het onbekende Sherry.

0: En dit waren, weet je nog, de Guys and Dolls met You're My World.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
2: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
5: Vrongs is dat, manneke.

En zijn broer had vroeger regelmatig te bewonderen op de televisie, zeg maar, met heel, heel, heel gezellige programma's. En hij zelf, dan heb ik het hier over Frank Gana, die heeft een bijzondere warme stem met Waarom kwam jij in mijn leven? En weet je nog, zijn broer, dat was in de tijd Herman van Mollen.

Van de muziek die alleen maar te horen krijgt bij de enige unieke Radio Minerva. Zoals deze van Monica en Oscar Benton in de tijd met Everybody is Telling Me. En daarvoor Masquerade, weet u nog, met Guardian Angel. En dit komt inderdaad uit Duitsland in de tijd.

Hij was in de tijd een echt showbeest, om het zo maar eens anders uit te drukken. En we zagen hem toen regelmatig op de televisie, op de Duitse televisie. En die man, dat was samen in de tijd, weet je nog, Rex Gildo met Gitte. En die man scoorde ook bijzonder veel successen. En dit was een van zijn iets minder bekende, maar toch niet minder mooi, Für immer dein.

Deze werd ondertussen 47 jaar geleden opgenomen door een formatie van bij onze noordenbuur uit het hoge noorden van Nederland. En dat was toen Piet Veerman met zijn welbekende formatie The Cats. Formatie die, ja, jammer genoeg ook een hele tijd gestopt is. Want die mensen die maakten altijd toch van die hele mooie muziek zoals deze Be My Day. En we zitten stilletjes aan weer aan het einde van dit eerste deel, beste mensen. Maar u weet, na het tijdstip van 17 uur zijn we er nog terug voor een uurtje. En dan hoop ik bij u terug te mogen begroeten met gelijkaardige muziek. Tot zo!

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, maar het decolleté is te leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
1: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
5: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dakje.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god het niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
8: Het is nu 5 uur.
9: Goedemiddag. Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Elke week wordt een nieuwe drug ontdekt. Dat meldt het Europees Drugsagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Het agentschap is dan ook bezorgd om het snel veranderende aanbod. Zo worden ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs al maar vaker gebruikt. En dat is niet zonder risico, zegt Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
11: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
10: Bijna 7600 Europeanen stierven vorig jaar aan een overdosis. Het parket van Antwerpen nodigt opnieuw zo'n 100-tal mannen uit om DNA af te staan. Het gebeurt in het onderzoek naar de moord op Tanja van Kerkhoven, de verdwijning van Kim en Ken en twee verkrachtingen. Die zaken zijn mogelijk aan elkaar gelinkt, bleek eerder dit jaar. Christophe Aerts van het parket.
12: We willen natuurlijk te weten komen wie de eigenaar is van het DNA-profiel en om te kijken wat zijn specifieke rol in elk van die vier dossiers zou kunnen zijn. Waarbij op dit moment 118 DNA-stalen zijn afgenomen, maar helaas zonder een match. En dat betekent dat we nu starten met de tweede ronde in het DNA-onderzoek en waarbij opnieuw een 100-tal mannen een uitnodiging mag verwachten.
10: Tanja van Kerkhoven, haar lichaam werd in 1993 gevonden in Berchem in Antwerpen. Broer en zus Kim en Ken verdwenen in 1994. Beide zaken werden nooit opgelost. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil beugels toegankelijker maken. Hij wil dat ouders vanaf volgend jaar niet meer dan €792 per jaar betalen voor de beugel van hun kind. Want beugels zijn al duur en ze worden alleen duurder, zegt hij. Die maximumprijs geldt enkel voor geconventioneerde tandartsen. Wie dat niet is, mag zoveel supplementen aanrekenen als hij wil. In Oekraïne zijn vannacht zeker minstens 5 doden en 40 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Die waren gericht op Kharkiv en Zaporizhia in het noordoosten en zuiden van het land. In totaal vuurde Rusland zo'n 166 drones en 2 raketten af. Oekraïne viel dan weer het schiereiland de Krim aan. Voor de tweede nacht op rij is daar een belangrijke brug beschadigd. En tennis. Onze landgenote Greet Minne heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het grastoernooi van Rosmalen. Minne versloeg een Indonesische in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-1. In de achtste finales neemt ze het op tegen een Amerikaanse. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
8: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
13: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
3: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
13: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
14: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
3: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mij, hè?
15: Robert, de expert. 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
16: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
17: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
17: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
17: 0485 54 87 85.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

En we zijn toe aan ons tweede deel van Klankomkijt op deze dinsdag van 9 juni. En ik ben nog altijd Eddy de Schutter, die nog altijd de samenstelling en de presentatie doet van dit programma. En zoals u weet gaan we nog gelijk in deel 1 tot 6 uur door met ons tweede deel. Met van muziek eigen aan onze Radio Minerva. Ik zou zeggen nog heel veel luistergenot.

Mogelijk iets minder bekend, maar daarom heeft die man wel een hele, hele, hele mooie stem, vind ik zelf wel. Christian Vidal uit Frankrijk met Rien te dire tout. En daarvoor Sonny en Cher, weet je nog in de tijd dat dat nog een, ja, een stel was om het zo maar uit te drukken, met All I Ever Need Is You.

En ook in dit tweede deel weer heel veel platen terug van die vorige eeuw. Met andere woorden, 1962 heeft Cathy Lester dit opgenomen met Love Letters.

A Rockin' Good Way. Vandaag is geen uitvoering van Diana Washington en Brooke Benton. Maar hebben ze voor wat andere mensen gekozen. En dat waren Shaking Stevens met niemand minder dan Bonnie Tyler. En de volgende man, ja, vroeger deed ik wel eens, ja, wekelijks benazen om het zo maar uit te drukken. Met collega Danny van Tichelen, de zorgbedrijven. En daar heb ik deze man meermaals mogen ontmoeten. Hele toffe kerel. En hij luistert naar de naam van Doran.

Bijzonder knap gedaan door Doran Caramia, blijf in de tijd een plaat van Jay and the Americans, een plaat die we ook regelmatig hier wel eens draaien tijdens andere optredens, zeg maar. En deze man, die gaat u ook nog wel kennen, denk ik.

Dit was George Benson met inderdaad Beyond the Sea, of met andere woorden La Mer. En weet misschien nog over een plaat, platen terug heb ik gezegd inderdaad, dat ik vroeger heel vaak meerdere jaren met het samen gedaan met Danny van Tichelen. Hij deed de muziek en ik deed dan meestal wel de presentatie in de zorgbedrijven. En ik weet dat hij een bijzondere fan is van deze zanger. Danny, up for you!

En tijdens zijn optredens en ook hier op de radio krijgt hij regelmatig van Danny deze zanger te horen. Dat was inderdaad Jerry Vale met You Always In My Heart.

Meerdere jaren geleden dat ik al een week hier of daar ging draaien met bruiloften, jubileum of noem maar op, dan werd deze plaat regelmatig gevraagd. En dat was een plaat dat iedereen toch wel ja, een beetje uit zijn bol ging, om het zo maar uit te drukken. Weet u nog, Jimmy James en zijn vagebonds met Now Is The Time.

Meerdere jaren geleden is zijn grote ontdekking geweest in Groot-Brittannië door niemand minder dan Tom Jones. Hij vond dat toen een bijzondere zangeres. En ze is inderdaad uitgegroeid tot iemand die wel een heel stukje kan zingen met To Love Somebody. Een plaat in de tijd van niemand minder dan de formatie, weet je nog, de Bee Gees.

Dit was inderdaad Roland Kaiser, weet je nog, van Santa Maria, van bij onze Duitse buren, mag ik wel komen te zeggen. En dit was een liedje dat hij nog niet zo bijzonder lang geleden heeft opgenomen. Sagen, dass ich dich liebe. En er zijn zo van die dingen die ik zelf nooit zal vergeten. Ik ben in de jaren 70, ben ik inderdaad begonnen in de platenbusiness. En toen ik als debutant startte, zeg maar, dan waren de Rubens bijzonder succesrijk. En de eerste plaat die ik toen heb kunnen en mogen verkopen, zeg maar, dat was Sugar Baby Love.

En zelf mag ik nu een keertje zeggen, waar is het tijd? 52 jaar geleden, de mannen met de witte pet en het blauwe pak aan. Heel, heel aangename formatie, want ik heb mensen een beetje later ook wel enkele keren mogen en kunnen ontmoeten. In de tussentijd is Martijn de Rijder toegekomen en die gaat er binnen zo'n kwartiertje hier van ons overnemen. Dan kan ik u maar ene raad geven. Dat is, blijf luisteren naar onze Radio Minerva. En ik ben het echt niet vergeten. Er was vorige week een luisteraar die zei, kunt je zo laat mogelijk in uw programma nog eens een plaatje spelen van Mireille Mathieu. En dat doen we dan met deze.

Dit was Limmer de l'Amour, gebracht door inderdaad Mireille Mathieu. En ik stel vast, onverwachts een klein beetje, dat we inderdaad aan het einde van deze uitzending zitten, zeg maar. En dadelijk luisteren naar Martin. En ik ben zelf normaal gesproken morgenmiddag terug weer tussen 2 en 4 voor die hele rustige muziek van Muziekmozik. Hopelijk, en ik zou zeggen waarschijnlijk, morgenmiddag horen wij elkaar terug. Groetjes.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
4: Er stierven vorig jaar bijna 7600 mensen aan een overdosis drugs. Dat meldt het Europees Drugagentschap in haar jaarrapport na onderzoek van het rioolwater. Bijna 25 miljoen volwassenen gebruikten vorig jaar cannabis en 4,3 miljoen mensen cocaïne. Elke week wordt er ook een nieuwe drug ontdekt. En dat is gevaarlijk, zegt de Nationaal Drugscommissaris Ine van Wijmers.
5: We kunnen onmogelijk de veiligheid van al die producten gaan garanderen. Wat we ook zien in ons land is het polydruggebruik. Het feit dat mensen meer dan één drug gaan combineren met alle gezondheidsrisico's van dien. Het is natuurlijk heel moeilijk om tegen elk nieuw product te gaan vechten. Het is in die zin efficiënter om het verdienmodel van die criminele organisaties te proberen kraken.
4: Vooral ketamine, cocaïne en zogenaamde chemische designerdrugs worden al maar vaker gebruikt. Na de protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel van vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank. 5 anderen kregen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten, 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
6: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
4: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de derde rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had van Aert niet de beste benen.
7: Er is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
4: De Britse ploegen Netcompany, Ineos en IF Education First werden tweede en derde. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
12: Zeg Kim, het schijnt dat gewoon een schone fiets doorgemokt heeft.
11: Inderdaad, een leuke fietstocht langs 24 dienstencentra en buurtbistro's. Met fotowedstrijd, waarmee je mooie prijzen kan winnen.
12: Dat is plezant, kan ik ook meedoen.
11: Op onze website vind je alle deelnemende dienstencentra. Hier kan je onderweg stoppen om bij te tanken met een hapje of drankje. Lunchen kan uiteraard ook, dan moet je wel even reserveren vooraf.
12: Oh, dat is top, dan ga ik mijn baan er direct toe pompen.
11: Meer weten? Surf naar zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het avondprogramma op dinsdag Unchained Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. Zitten jullie aan tafel, laat het jullie smaken. Ik serveer daarbij heel leuke en rustige Minerva muziek voor jullie. En tevens een heel dikke merci aan mijn collega Eddy, want hij presenteerde ook weer 2 uurtjes fantastische muziek voor jullie, luisteraars van Radio Minerva.

De Platters, onvergetelijk, zeker bij Radio Minerva. Jullie kregen van hun My Prayer. Daarvoor nog lettertjes in het zand, het zal nu wel weggewaaid zijn of ondergeregend. Love Letters in the Sand door Pat Boone.

De King Elvis Presley sprong ook nog even onze studio binnen met For the Art, gevolgd door een tieneridool uit vroegere tijd, Fabian, met Aunt Dog Man.

16 Candles, dat komt uit Amerika, een Amerikaanse vocale groep uit de late jaren 50, opgericht in Manhattan, New York. Zij zijn echter vooral bekend van een iconische hit, 16 Candles uit 1959, dit waren de Crest. En ja, vroeger hadden de meisjes allemaal een diary, ik weet niet of dat dan nu nog van toepassing is. Wel, Neil Sedaka, die zong erover, The Diary.

Ik dacht altijd bij mezelf, een zee is een zee. Toch niet waar. De Amerikaanse zanger Phil Phillips, hij zag in de zee een sea of love. En ja, je kent hem allemaal, goed geluimd en altijd heel plezant, onze Fats Domino met Lazy Lady.

0: Flamenco in een uitvoering van het orkest Karel Erberger.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol vin, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
5: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.

De Amerikaanse doo-woo groep uit Philadelphia, de Dreamlovers, die zagen het zitten, die stonden er goed voor. When we get married. Het antwoord van Tony Bennett was simpel: smile.

0: Dit waren Johnny en de Hurricanes met Revel Rock.
1: Goeiedag, wat mag het zijn?
2: Dag madame, voor mij een half pond boterhammensaucees, 100 gram pertje, 2 koteletten en een lidkaart van Radio Minerva.
1: Een lidkaart van Radio Minerva? Daar kan ik je koe niet direct aan helpen. Maar als je naar de studio van de radio zelf belt, dan zullen ze er gaire verder helpen. Ik zal de telefoonnummer van achter op de rekening eens zetten. Dat is 03-219-1727. Voilà, zeg. De marchandise in een zakje doen of heb je een netzakje bij?

Uit Oostenrijk brachten wij de slagerzangeres Lolita mee met Seemann, deine Heimat ist das Meer.

in 1958 opgericht, de groep The Champs. De muziek van de band was kenmerkend vanwege de sterke aanwezige saxofoon en door de Latijns-Amerikaanse accenten die in de nummers werden toegepast. U kreeg van hun El Rancho Rock.

En zo, het eerste uurtje is voorbij. De Amerikaanse soulzanger Dee Clark, hij bracht het nummer Raindrops. We gaan er even tussenuit voor het nieuws en de reclame. En dan zijn we daar zelfs terug voor het tweede gedeelte van Ancient Melody. Tot zelfs.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 7 uur.
4: Goeie avond. Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Nooit eerder kreeg het Comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Kathleen Stinkens van het Comité P.
6: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
5: Volgens het Comité P dienen mensen vooral klachten in na protesten. En na zo'n protesten tegen het Franstalig onderwijs in Brussel vorige week zijn nu al minstens 23 mensen voorgeleid. Het gaat om 6 meerderjarigen en 17 minderjarigen tussen 14 en 17 jaar oud. 3 volwassenen verschijnen voor de rechtbank, 5 anderen krijgen meteen voorwaarden opgelegd. 14 minderjarigen moeten voor de jeugdrechter verschijnen. Het parket ontving ook daar klachten over politiegeweld. Dat wordt nog onderzocht. AI-chatbots van verzekeraars geven soms foute informatie aan klanten. Dat zegt de ombudsman verzekeringen in zijn jaarverslag. Die ontving vorig jaar zo'n 9400 klachten. 13% meer dan het jaar ervoor. En dat aantal zal blijven toenemen als verzekeraars artificiële intelligentie blijven toepassen, zegt ombudsman Laurent de Barcy.
7: Hou het toch ook menselijk en ja, wees ook menselijk toegankelijk. Want louter de digitale informatie is misschien onvoldoende om een consument correct in te lichten. Daarnaast zien we natuurlijk ook dat er meer en meer verzekeraarstelefoons niet meer toegankelijk zijn. En dat vinden we toch vrij spijtig.
5: De klachten gingen vooral over het niet toekennen van schade. In het zuiden van Libanon zijn 9 doden en 27 gewonden gevallen bij nieuwe Israëlische aanvallen. Dat melden de Libanese autoriteiten. Nochtans geldt er tussen Israël en Libanon een staakt het vuren. Volgens Israël zijn de aanvallen gericht op de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten nog. Iran vuurde toen meerdere raketten af op Israël nadat die Libanon bleven aanvallen. En de Nederlandse wielerploeg Visma Leasebike heeft de 3e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De ploeg van Wout van Aert was de snelste in de ploegentijdrit over 28 kilometer. Al had Van Aert niet de beste benen.
8: Er is weinig te verbergen in een ploegentijdrit. En als je met zo'n beren op pad moet, dan kan alles tegenvallen. Dus als je ziet dat ik eigenlijk mijn deel niet echt heb kunnen doen, dat Ben ook nog lekker uit in de eerste afdaling. En dat we toch de snelste tijd halen, dat wil wel iets zeggen over hoe sterk die jongens zijn.
5: De Britse ploegen Netcompany Ineos en EF Education First werden 2e en 3e. De Fransman Alex Baudin blijft leider. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

Welkom in het tweede gedeelte van Unchained Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. Zachte muziek voorbij het avondmaal. Of als het al binnen is, wel laat het dan rustig zakken met deze mooie muziek.

Ray Charles met zijn zachte, mooie stem. Alleluia, I love her so. Gevolgd door een oud tieneridool, Bobby Dern, met Dream Lover. En nu speciaal een plaatje voor de man met de bulderende lach in het programma van de verkoop, de Minerva Service, voor onze Jan. Hartelijk gefeliciteerd, Jan.

0: Buddy Holly en Everyday. Daarvoor speciaal voor onze Jan. En zoals de Buddy Holly het zegt, geniet van Everyday. Stupid Cupid van Connie Francis voor zijn verjaardag.
1: Voor elk moment waarop je mij hebt blij gemaakt. Voor elk verdriet waarvan je mij hebt vrijgemaakt. Voor elke keer dat jij bij mij vertrouwen zocht. Voor elke schakel die om

De Beach Boys, die heeft u natuurlijk herkend aan hun typische surf sound met I Hit Around, gevolgd door de groep The Shirelles met Soldier Boy.

Dit waren de Amerikaanse surfrockband De Surfaris. Met een hit uit 1963 en opnieuw in 1966, Wipeout. Daarvoor de Amerikaanse zanger-acteur. U kent hem waarschijnlijk van de televisiereeks Matlock. Hij bracht voor jullie Mama Gitaar.

0: Op vraag van Rosemarie Cloney, shake shake baby bij de Mambo Italiano. En ja, hij blijft ervoor bekend, Arie Belafonte, voor zijn Banana Boat Song.
1: Hallo, met de wegenwacht. Hallo, wegenwachter. Zeg, ik sta in pan met mijn auto.
2: Meneer, dan zullen we eens helpen, zei door zijn waffer. Mag ik dan van u de nummer van de broodpaal waar u nu staat, de nummerplaat van uw wagen en uw lidkaart van Radio Minerva?
1: Lidkaart van Radio Minerva? Waar is dat over?
3: Oh ja, luisteren naar Radio Minerva en geen lid. Zij de gaan aan niet verleggen? Zouden aan die rap naar de studio op 03 219 17 27 bellen en zeggen dat je lid wilt worden?

Dit was dan Bill Ramsey, de Duits-Amerikaanse jazz- en slagerzanger, journalist en artiest. Hij werd bekend door Duitsstalige slagers zoals, geen dat je juist gehoord hebt, Souvenirs en Pigalle.

En hij heeft gedaan Roy Orbison met Dream Baby. In 1961 hadden de Jive Five, een Amerikaanse doo-wopgroep, een hit te pakken met My True Story 1961. Zij waren reeds actief vanaf 1959.

Wel, dat was dan nog Ricky Nelson met Travelin' Man. En we kregen ook Sam Cooke met Only 16.

Dat was dan onze afsluiter voor vanavond. That Old Black Magic met Louis Prima en Kelly Schmid. Voor mij is het gedaan, maar geen nood. Onze Frits staat al achter mij klaar met zijn muziektrein. Dus twee uurtjes weer heel goede muziek en zoals steeds met catastrofe natuurlijk. U hoort mij terug volgende week. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Nooit eerder kreeg het comité P, dat is het controleorgaan van de politie, zoveel klachten binnen. In totaal ging het vorig jaar om zo'n 2800 klachten. Dat is een stijging van bijna 10% in vergelijking met 2024. Vaak gaat het over agenten die zich respectloos en intimiderend gedragen. Al hebben ze in 7 op de 10 gevallen wel juist gehandeld. Je hoort Kathleen Stinkens van het comité P.
3: Achteraf is het heel goed om te kunnen vaststellen dat alles volgens het boekje gebeurt. Maar het is nog beter om te vermijden dat de burger een slecht gevoel heeft en klacht moet indienen. En daarom zeggen wij, blijf investeren in communicatie, duidelijkheid, proportionaliteit, in het deescalerend werken, zorgen dat de situatie niet escaleert.
2: Volgens het comité P dienen mensen vooral klachten in na protesten. Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. De werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor 18.000 euro huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

Welkom bij de Muziektrein. De Muziektrein die wij begonnen met een rondje Volendam met Jan Smit, Je Naam in de Sterren en daarvoor BZN en Runaway Home. Mocht je nog niet thuis zijn, Runaway Home. Mocht je wel thuis zijn, blijf lekker dicht bij die radio gekluisterd voor de Muziektrein met zijn gekende ingrediënten, onder andere een dubbelhit, die gouden herinneringen uit lang vervlogen en minder lang vervlogen tijden. Ook vandaag hebben wij onze vrienden van het West-Vlaams gemengeld Ventekoor. We kleuren buiten de lijntjes van het muzikale fatsoen, maar daarvoor wachten we tot deel 2 van dit programma. En natuurlijk ook weer die gouden herinneringen uit lang vervlogen en minder lang vervlogen tijden. En misschien hebben we nog wel een aantal verrassingen voor u in petto. Dit alles tussen nu en 10 uur. Welkom bij Radio Minerva.

Richard Clayderman en Fur Elise. En wij beginnen zo dadelijk aan de dubbelhit na deze Anthony Newley en Why, duetje met Tara Newley.

ik zei het al, wij beginnen nu aan de dubbelhit speciaal voor onze jarige collega Jan van Dam. Zijn leveringszangeres Connie Francis. En weet je wat? We doen het niet eenmaal, we doen het tweemaal.

Connie Francis en Tweedledee, daarvoor dezelfde dame en de Anniversary Waltz. Speciaal voor onze radiocollega Jan van Dam. En nu we dan toch collega's aan het plezieren zijn, zo dadelijk Eros Ramazzotti. Mace bello, questo amore. Maar dat is pas na deze van Ed Kooijman. Karineke van Containerpark.

En dat waren ze, de kleine mannetjes van Les Papiers en Non, non, rien n'a changé. En wij gooien het over een heel andere boeg.

Jack Jersey en I'm Calling. Wij gaan tempo een beetje opdrijven. Dat doen we met Jackson. Gebracht door Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.

Emerson. Het is bijna 9:15 en u weet omstreeks 9:15 onze vrienden van het West-Vlaams gemengd fantakkoor. Maar voor die tijd hebben wij nog Ger Vos en Island in the Stream.

0: En mocht u ontgaan zijn, het is Sing ze voor. Het is kermissen in de stad.
1: Beste lustraars van Radio Minerva, hier is...
2: Het West-Vlaamse Mille Ventekoor, behoorlijk!

Helemaal tot de laatste noot, omdat hij wel heel mooi is en omdat je hem niet zo vaak meer hoort. Our Sullivan is Situparen. Wij moeten langzaam en zeker dat eerste deel van de muziektraining gaan afsluiten, maar dat doen we niet zomaar. We hebben onder andere nog Catherine Valente. Spin nog eenmaal voor mij, Habanero.

En dat eerste uur van de muziektrein, dat is voorbij gevlogen. Maar niet getreurd, na 9 uur gaan wij nog een uurtje verder met die pretentieloze muziek. Die gouden herinneringen uit lang vervlogen en minder lang vervlogen tijden. En we gaan ook een heel klein beetje Margriet Hermans in de spotlight zetten. Niet met een van haar heel vele hits. Nee, wij pakken het anders aan. Hoe we dat doen, je hoort het zo dadelijk na 9 uur. En het eerste uur, dat gaan wij afsluiten met de Adrie Vallen Orchestra en Mull of Kintyre. Heel graag tot zo dadelijk voor het tweede deel van de muziektrein.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Irak elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Karel Latree.
3: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
2: Werknemers van een sociaal verhuurkantoor in Sint-Joost-de-Node in Brussel deelden jarenlang sociale woningen uit aan familie en vrienden. Eén medewerker schreef zelfs voor €18.000 huurgeld over naar zichzelf en familieleden. Dat blijkt uit een audit. Het verhuurkantoor werd in december vorig jaar failliet verklaard. Het parket onderzoekt de zaak. Ook in het Brussels parlement loopt een onderzoekscommissie naar de sociale huisvestigingsmaatschappij. Vanavond trekken de laatste buien weg. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

Welkom bij deel 2 van de muziektrein. Deel 2, dat in stijl op gang werd getrokken door Rod Stewart en Smile. En net gehoord Lisa Delbo, zeldzaam gevoel. En we blijven nog even bij de vrolijke dames.

Je zou kunnen zeggen dat Lucille Thor een krasse dame is. Het was alleszins een cd met krassen en weg was zij. Gelukkig was Mieke er om ons uit de nood te helpen om je hart te voelen slaan. Zo dadelijk gaan wij weer buiten de lijntjes van het muzikale fatsoen kleuren. Maar eerst hebben we nog Roger Whittaker, You've Got a Friend.

Stadler Brothers en That'll Be The Day. Daarvoor hadden we Fats Domino en Blueberry Hill. En als eerste in het rijtje van drie, Roberto Giacchetti en de Scooters, I Saved The Day. En we hadden natuurlijk ook nog Catastrofe en De Jagerstaas. Ook dit is een specialeke.

The Hornets en Una Paloma Blanca. En ik zei daar straks al, wij gaan even de spotlights richten op Margriet Hermans. Doen we niet met één van haar vele hits, maar wel met deze, die ooit eens op plaat werd gezet door haar goede vriend Lucas. Oh Margriet.

Lukas en oom Margriet. En ik had wel gezegd dat we er geen van Margriet Hermans zingen draaien. Maar deze is te leuk om u te onthouden. Laissez rouler le bon temps, Jacqueline.

Susan Boyle en Both Sides Now. Wij blijven het nog even rustig aan doen met Nat King Cole en Via Cornelius.

Sonny en Cher en What Now My Love. En wij blijven nog even hangen in dat grijze hitverleden. Met plaatjes waarvan je vrolijk wordt, zoals deze Patti Pace en Mockingbird Hill.

Ja, het zijn toch wel een beetje onze beste vrienden, die van de lasten. En wij gaan hier de lasten vocalen draaien. Van Marty Robbins, El Paso. MUZIEK

En met de warme stem van Marty Robbins sluiten wij deze muziektrein voor deze dinsdagavond af. Volgende week dinsdagavond, dus 8 en 10, zet ik u weer op het juiste spoor hier bij Radio Minerva. En voor de rest wens ik u nog heel veel plezier met de rest van de collega's. Ik wens u een hele fijne week en u weet het, als het even tegen zit, laat de zon in je hart. En daarom sluiten wij nu af met de Sunsets, laat de zon in je hart. Hartelijk bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week, dinsdagavond, hier bij Radio Minerva.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Amerikaans president Donald Trump dreigt met aanvallen op Iran. Aanleiding is een Amerikaanse gevechtshelikopter die vannacht is neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens president Trump werd die neergehaald door Iran. De twee piloten van de helikopter werden gered. Het staakt het vuren tussen de VS en Iran wordt zo al maar zwakker. Ook gisteren escaleerde het geweld in het Midden-Oosten. Toen vielen Israël en Iran elkaar aan. Onze koning Filip heeft de gevangenis van Antwerpen bezocht. Hij sprak er met gedetineerden, cipiers en gevangenisdirecteurs over de overbevolking in de gevangenissen. Want er slapen in ons land nog altijd meer dan 740 gedetineerden op de grond. Politiek journalist Karel Atree.
3: Ik denk dat de koning zelf vindt dat zijn land op dit vlak niet werkt, dat de rechtsstaat niet gerespecteerd wordt. Ik denk dat dit terugkomt op het bord van premier De Wever. Die gaat elke week op de koffie bij de koning. Hij ziet ook de voorzitters regelmatig. En de koning zal zeker zeggen dat hij bezorgd is dat de nieuwe wet die in de maak is, niet de juiste oplossing wordt. En zo wordt het politiek.
2: Bijna 100 Vlaamse hotels zijn vorige week getroffen door een phishing-aanval. Dat meldt Horeca Vlaanderen. Hotelgasten kregen een WhatsApp-berichtje met hun correcte reservatiegegevens en een link. Wie daarop klikte, werd doorgestuurd naar een betaalpagina, waarna gegevens werden gestolen. Horeca Vlaanderen roept op om waakzaam te zijn. Contacteer ook altijd rechtstreeks je hotel als je twijfelt. Sport dan. Pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En in Seattle in de VS zit de eerste training van onze Rode Duivels voor het WK erop. Bijna iedereen trainde mee, behalve verdediger Zeno de Bast. Die werkte een individueel programma af. Sportjournalist Jarno Berto volgt de Duivels op de voet.
4: We hebben daarnet ook een rondleiding gehad in dit oefencentrum. Er is uiteraard een fitness, er is ook een cryokamer. Dat is misschien hetgeen dat het meest opvalt. Dat is een koeltekamer die kan gaan tot min 100 graden Celsius. En die zou de recuperatie van een paar Rode Duivels moeten bevorderen. Er is ook een kapper wat misschien belangrijk is als ze hier 3 weken of langer, of zelfs een maand, of zelfs nog langer dan dat zouden zitten.
2: Donderdagavond begint het WK met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Op maandag 15 juni spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

Goedenavond en welkom bij Coverland, het land van Sis. Twee uur lang duiken we opnieuw in de wereld van bekende melodieën, verrassende herwerkingen en vergeten parels. We reizen van het Franse chanson over soul en jazz tot zachte popcovers uit verschillende landen. En zoals altijd luisteren we niet alleen naar de muziek, maar ook naar het verhaal achter het nummer. En we openen vanavond intiem en groots met We Have All The Time In The World, de Bond-klassieker van Louis Armstrong uit 1969. De Britse indie rockband Elbow brengt in de Radio 2 Piano Room van de BBC een bloedmooie, breekbare ode.

En we schakelen over naar een Franse klassieker met een sfeervolle uitvoering van Les Feuilles Mortes, gecomponeerd door Joseph Kosma. Deze opname van een onbekende artiest hult de studio meteen in een pure, herfstachtige nostalgie.

Vorige week woensdag 3 juni nam Margriet Hermans afscheid van de wereld. Deze goedlachse zangeres nam in het begin van haar carrière ook verschillende covers op. En vandaag schenk ik jullie Margriet met haar versie van Terug naar de kust van Maggie McNeil.

Margriet Hermans, voor altijd in ons hart, sinds woensdag 3 juni 2026. En aan de andere kant van de wereld nam ze afscheid van de legendarische Amerikaanse soul- en Disney-stem Peebo Bryson, die we vanavond nog een diepe indruk laten maken met zijn meeslepende versie van Roy Hamilton's Hurt.

Billy Joel schreef zijn ode aan New York State of Mind in 1976 voor het album Turnstiles. Vandaag horen we een unieke samensmelting waarin Barbara Streisand en Billy Joel samen de grandeur van de Big Apple bezingen.

Franse filmster Alain Delon scoorde in 1987 een Franse hit met het filmische Come au Cinema. En de legendarische Italiaanse singer-songwriter Franco Califano maakte er met Non più dire a een doorleefde mediterraanse parlando-versie van.

herkenbare melodie van Dromen zijn bedrog van Marco Borsato werd door de jaren heen meermaal vertaald. Komt trouwens uit het Italiaans, maar vandaag brengt schlageriekoon Roland Kaiser met Sagim, dass ich dich liebe, een krachtige, romantische, Duitsstalige versie van deze Nederlandse hit.

Teddy Scholten won in 1959 het Eurovisie Songfestival voor Nederland met het vrolijke Een Beetje. En de Vlaamse pionier Ray Frankie nam deze charmante evergreen destijds op en brengt een flinke dosis nostalgie in nieuwe radio.

George Michael scoorde in 1984 een van de grootste popballads aller tijden met Careless Whisper. En de legendarische Italiaanse popdiva Minia trekt de song volledig naar haar hand in de meeslepende theatrale uitvoering.

Cascades scoorde in 1962 een wereldhit met de melodieuze poptrack Rhythm of the Rain. U ook bekend als het ritme van de regen van Rob de Nijs. Maar vandaag brengt de Amerikaanse singer-songwriter Dan Fogelberg een zachte akoestische cover uit die perfect past bij een ontspannen avond.

Just Annette, The More I See You, stamt uit de musical film Billy Rose's Diamond Horseshoe uit 1945. En niemand minder dan psychoacteur en tieneridool Anthony Perkins zingt deze track met een verrassend zacht en charmant kroonengeluid.

En we sluiten dit eerste uur af met een jazzstandard. There Will Never Be Another You uit 1942. En niemand minder dan de trompetlegende Herb Alpert en Lenny Hall brengen de melodie met een heerlijke relaxte jazzy timing. Deels instrumentaal, deels vocaal. Tot zo na de klok van 11.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. Sport dan, pech voor onze nationale voetbalvrouwen. De Red Flames wonnen hun WK-kwalificatiewedstrijd met 0-7 van Luxemburg. Maar dat was niet genoeg om groepswinnaar te worden. Ze kwamen 1 doelpunt tekort, omdat Schotland met 1-5 won van Israël. De Flames eindigen zo tweede in hun groep en moeten het in de volgende ronde van de WK-kwalificatie opnemen tegen moeilijkere tegenstanders. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vanavond en vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.

Welkom terug bij Coverland. In die tweede uur trekken we verder langs soul, chanson, jazz en internationale popklassiekers die nieuwe gedaantes blijven voortleven. En we beginnen met de tijdloze jazzstandard Solitude, een nummer dat in 1934 werd gecomponeerd door de grote Duke Ellington. De Amerikaanse zangeres Andra Day nam deze diepgaande emotionele versie op voor de filmbiografie United States vs. Billie Holiday.

In 1973 scoorde Frank Sinatra een gigantische klassieker met Let Me Try Again, zelf een vertaling van een Frans chanson. En de Welsche zangeres Tammy Jones geeft het nummer een grootse vrouwelijke power ballad vertolking. Geniet ervan.

En we gaan die tweede uur verder met Have You Ever Been In Love, oorspronkelijk van Leo Sayer uit 1983. Maar luister naar de verrassende deep reggae cover van de Jamaicaanse legende John Holt, vandaag gebracht door Clee Harrison.

1972 scoorde het Franse popidool Claude François een gigantische hit met Le Lundi au Soleil. En de Zwitserse disco-sensatie Patrick Juvet bewerkte de track naar het Engelstalige Funky I Will Be in L.A.

Terug naar de tijd van de Ramblers. Ben Kramer brengt u vanavond veel mooier dan het mooiste schilderij. Een van de grootste Nederlandstalige ballads ooit.

Meer dan het mooiste schilderij, ben jij, mijn lieveling, ben jij. De glans van je haar en de blos op je gezicht, het stralen van je ogen, mooier dan het zonnelicht. Ik heb de Mona Lisa ook gezien.

1981 namen Shirley Bassey en Alain Delon het romantische popduet Tot I Dream You op. Het Tsjechische duo Marie Rotrova en Jiří Patroška maakten er in 1985 hun unieke en sfeervolle vertaling van.

Rick Astley veroverde in 1987 wereldwijd de hitlijsten met de ultieme pop- en dance track Never Gonna Give You Up. De Coltrane Quartet samen met Yves St. John's haalde de synthesizers weg en veranderde de song in een loom, zwoele bossa nova.

0: volgende nummer, But Now I Know, is u wellicht bekend als Maintenant Je Sais van Jean Gabin. Maar vandaag dus in het Engels. De zanger Joe Lynch brengt dit verhaal met een herkenbaar warme stemgeluid dat de luisteraars direct weer neemt naar die tijd van toen.
1: When I was young and very sure, for every ill I had a cure, I said, I know, I know, I know, I know. When I was older and more mature and not so very, very sure, I said, I know. At least, I think I know. But now I know. But now I really know of only one thing I am

Canadese folkartiste Buffy St. Marie schreef de breekbare ballad Until It's Time For You To Go in 1965. De iconische Franse grande dame Françoise Hardy zingt deze Engelstalige cover met haar kenmerkende en bovenal melancholische elegantie.

De Amerikaanse dichter Rod McKuen bracht in 1968 het poëtische album Lonesome Cities uit. Het nummer werd trouwens ook vertolkt door Frank Sinatra. Maar in 1970 kroop de legendarische Hollywood-acteur Rock Hudson achter de microfoon om dit werk met zijn diepe vertelstem voor te dragen. Prachtig muzikaal begeleid door Glen Yarbrough.

women I'd like to know. A bridge or two I'd like to cross.

De legendarische Franse zanger Michel Sardou scoorde in de jaren 80 een hit met het nummer Rouge. Vandaag wordt het u gebracht door de jonge Franse artieste Angie Robat. Zij stript het nummer tot de essentie en brengt een intieme, moderne popversie

I'm Yours. En niemand minder dan popgigant Elton John brengt een zeldzame energieke cover waarin zijn pianospel en herkenbare stem zonder meer de show stelen.

Try a Little Tenderness stamt oorspronkelijk uit 1932, maar werd in 1966 onsterfelijk gemaakt door de soul-explosie van Otis Redding. De Britse jazzvocaliste Claire Teal brengt het nummer terug naar de basis in een geraffineerd jazzy arrangement.

Belgische electro-rocker Daan scoorde in 2004 een ras echte belpopklassieker met het pompende Victory. De Mechelse kroner Gunter Neefs smeet de beats overboord en maakte er een big band-achtige versie van. Dit is Victory door Gunter Neefs.

1990 scoorden de Keuners een gigantische Vlaamse rockhit met het opzwepende Ik Wil Je. De Nederlandse zanger Guus Meeuwis nam de track live op en geeft er zijn eigen herkenbare en bovenal feestelijke popallure aan.

0: En zo zijn we aanbeland bij alweer het laatste nummer voor vandaag. We sluiten af met een instrumentale versie van My Heart Will Go On, de themamuziek van de film Titanic, u gebracht door Chris Botti. Ik hoop dat u ervan genoot. Zondag hoort u mij terug tussen 2 en 4 met zon.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Wie vanaf volgende maand betrapt wordt op dronken rijden, krijgt meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn. Dat is afhankelijk van hoeveel alcohol er in je bloed zit. Door de regels strenger te maken, wil de overheid een krachtig signaal geven. Voor het eerst mag er een Europeaan mee op een ruimtevaartmissie van Artemis. Het gaat om een Italiaan van 49. Hij gaat samen met 3 Amerikanen op missie rond de maan. De Artemis-missie, de 3, staat eind volgend jaar gepland. In 2028 wil de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA dan terug mensen op de maan krijgen. In Mexico-stad blokkeren duizenden betogers de toegang tot het Aztekenstadion. Daar wordt donderdag de openingswedstrijd van het WK voetbal gespeeld. Het gaat om een groep van de Mexicaanse Onderwijsbond. Die eist een loonsverhoging en de intrekking van een nieuwe pensioenwet. De politie is massaal ter plaatse. Betogers willen ook donderdag de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika saboteren. En dan nog dit. Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen. Hij of zij is bijna 175 miljoen euro rijker. Een Belgisch record. De winnaar gokte de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Vannacht droog en brede opklaringen bij minima tussen 5 en 12 graden. Morgen eerst droog, daarna kans op buien en onweer bij zo'n 18 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Dit weekend droger en meer opklaringen bij zo'n 22 graden.